0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Dat was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je

0: Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Dat was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
9: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: De grootste Nederlandstalige hits. Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.

Het is weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De Ochtendmix Top 20 heeft ze op een rijtje gezet voor je. Vandaag zijn er 3 nieuwe binnenkomers. We beginnen zo met de nieuwe wijnschijf voor deze week. En dat is geworden Sieneke, Ik doe wat ik wil. Het is zondagmorgen 31 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix Top 20.

0: De wijkschijf voor deze week. Sieneke, ik doe wat ik wil. Verder met de top 20. Nieuw op nummer 20 is Henk Dissel met Waterpas.
1: Nummer 20.

En dat gezongen door Marco Schuitmaker vinden we terug op nummer 19 deze week in de Ochtendmix Top 20. Deze nacht, dat is de titel van deze opname. Dan gaan we naar de tweede nieuwe binnenkomer. Charisma hoor, jazeker.

0: van Hemert samen met Donny. Moet het nou? En Jeroen van Zelst op nummer 11 met Griekse Nacht. Die krijgen ze alle drie achter elkaar.
1: Nummer 13.

heeft er geen zin in een Griekse nacht. Jeroen Gesteld. Hij zingt erover. Dat vinden we terug op nummer 11 in de Ochtendmix Top 20. Daarvoor nog Monique Smit en Robert van Emert en Johnny. Dan zijn we aanbeland aan de top 10. Op nummer 10 vinden we Jannes. Dans tot de morgen.

0: terug op nummer 8. Django Wagner, waarom ben jij gegaan? Op nummer 9, de hoogste nieuwe binnenkomer, René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen en daarvoor hadden we Jannes op nummer 10. Dans tot de morgen met mij. Dan gaan we snel door naar de nummers 7, 6, 5 en 4. Op 7, Samuel Welten met de bankzitters uit Slover. Op nummer 6, Mart Hoogkamer en Billy Dans. Gappie Sappie, In mijn armen. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst vinden we op 5. En op 4, Gerard Joling, Niet voor één keer. Maar eerst Samuel Welten samen met de bankzitters.
1: Nummer 7.

Vera Joling vinden we terug op nummer 4. Ja, luisteraars, we zijn toe aan de top 3. Op nummer 3, daar vinden we Chris Cross Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Wolter Kroes op nummer 2 met Route Soleil. En op nummer 1 Justin de Wild en Cherio. Ik ga je heel veel plezier wensen met Goedemorgen Eimond. Zo direct na 10 uur, 2 uur lang Nederlandstalig.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958. Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.
3: Hallo Klaasien. Tijd niet gezien.
4: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
3: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.

0: Oh, ik ga verkeerd. Ik ben eruit. Wacht even. Ik begin opnieuw. Jas uit, jas aan.
1: Ik doe het verkeerd om je eerst aantrekken.
0: Ja, ik had hem eerst uitgetrokken.

0: naar Zalken.
1: Ja, dag Gerrit. Tot ziens.
2: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eemond.
3: Een hele goede morgen op deze 31ste mei van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eemond. Goedemorgen Eemond is onderdeel geworden van de Nederlandstalige zondagochtend met van 9 tot 10 eerste ochtendmix top 20. Dankjewel Ab, we zijn weer helemaal op de hoogte. En nu kunt u uw plaatjes aanvragen op 0251-254-958. Tot 12 uur en u kunt ook meedoen met het spreekwoordenspel, maar daarover straks meer. We hebben één telefoniste en dat is Marianne de Ridder. Dus als u even in de wacht staat, blijf gewoon rustig in de wacht staan. Zij komt vanzelf bij u. Zeg het er nog een keer bij, Nederlandstalige verzoekplaten, dat kunt u aanvragen. En natuurlijk kunt u ook gelijk meedoen met het spreekwoordenspel. En als u denkt, ja, ik wacht er even op, want ik ga geen twee keer bellen, dan zou ik zeggen, laten we het dan maar meteen doen.
4: Goedemorgen Eemond en het spreekwoordenspel.
3: Want u kunt datzelfde telefoonnummer ook gebruiken voor het spreekwoordenspel. Ook deze zondag maakt u weer kans op een prachtig boeket bloemen, een doos met heerlijk gebak, een warme schotel naar keuze en een grillworst van een 100-jarige slager. Althans, de zaak bestaat 100 jaar. En dan denkt u, ja, wat is het spreekwoord van vandaag? Want dan ga ik en meedoen met het spreekwoordenspel en ik ga een plaat aanvragen. Hij heeft een aardje naar zijn puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Hij heeft een aardje naar zijn puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Een woord van 7 letters, dat zoeken we. 0251-254-958 voor het antwoord en uw verzoekje. En we moeten natuurlijk altijd eerst een beetje op dreef komen. Gelukkig zijn er mensen die al heel snel bellen om 10 uur. Dus we beginnen even met een opwarmertje. Een opwarmertje van Henk van Kampen. Die was de eerste die belde. Die vraagt een plaat aan voor Tamara en Paul, voor Jannie Belfreut en voor Tomi de Bo en voor iedereen die luistert. En het wordt een plaat van Johnny Jordaan. En ik mocht zelf kiezen welke. Ik dacht, nou ja, dan maar de parel van de Jordaan. En dan praten we natuurlijk over de Westertoren. Johnny Jordaan, parel van de Jordaan. Maar

Ja, en dat was een soort medley was het. Er staat hier John Jordaan, Parel van de Jordaan. Maar hij begon allerlei nummers door elkaar heen te zingen. Nou, dat was in elk geval Henk John Jordaan. Goed, het spreekwoord. Ik ga het nog een keer herhalen. Marjan heeft het druk. Als u in de wacht staat, blijf rustig even wachten. Ze komt vanzelf. Ze schrijft zich een hoedje. Moet ook heel goed lezen wat er staat. Hij heeft een aardje naar zijn puntje, puntje, puntje, puntje. Hij heeft een aardje naar zijn puntje. Puntje, puntje, voor dat antwoord en voor uw verzoekje 0251-254-958. Ik heb er wel drie, want ik zei het al, het gaat goed. We gaan beginnen met het verzoekje van Jeannette. Zij vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en het wordt The Scene met Iedereen is van de Wereld. Dan hebben we vervolgens Lia Baltus, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en het wordt Marco Borsato en Rood. En Ina van der Meij, die vraagt een plaat aan voor Carla Meijer, denk ik dat er staat. Carla Meijer? Ja, Carla Meijer staat er. Frans Bauer, maakt niet uit welke. Nou, dan sturen we naar Carla een ons geluk van Frans Bauer. 0251 254 958.

0: Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

En dat was een ons geluk van Frans Bauer. Dat waren de eerste verzoekjes naast Johnny Jordaan natuurlijk waar we mee begonnen. Ik ga het spreekwoordenspel nog een keer met u doornemen. Hij heeft een aardje naar zijn puntje, puntje, puntje. Woord van 7 letters als u denkt, nou, prachtig boeket bloemen. En een heerlijke doos met gebak. En een warme schotel naar keuze. En een grillworst. En ook nog een verzoekplaatje aanvragen. Kan allemaal 0251-1-254-958. Mirella, die heeft gebeld. Die vraagt een plaat aan voor vriend en kennissen. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En dat wordt de nummer 1 hit. We hoorden hem net ook al bij de ochtendmix top 20. Cheerio van Justin de Wild. Dan hebben we mevrouw van Lieshout. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Corrie Konings en John de Bever met Een Vriend voor het Leven. We gaan beginnen met een verzoekje van mevrouw Steeman. En die vraagt een plaat aan voor iedereen die mee gaat lopen op de Alp de Gouesse. En dat is een heel mooi verzoekje voor u, mevrouw Steeman. Want ja, daar vallen traantjes, maar daar wordt ook heel veel gelachen natuurlijk. Want ja, we gaan weer lopen voor het KWF. Dus voor iedereen die gaat meelopen aan de Alp de Gouesse. Namens mevrouw Steeman, Marco Schuitmaker en Zomernacht in Griekenland. 0251-1-254-958. En hij heeft een aardje naar zijn puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje.

Ja, de allergrootste hit van dit moment. Nummer 1 in de ochtendmix top 20. Justin de Wild en Jerry Yo. We gaan naar de volgende verzoekjes. Mevrouw Ria Meijer vraagt een plaat aan voor Ali de Ruiter. En van harte gefeliciteerd, want hier staat op mijn blaadje dat Ali de Ruiter vandaag jarig is. Jannes gaan we draaien met een hit met Lee. Een hit met Lee. Dan hebben we de heer Korver. Die vraagt een plaat aan voor de familie, familie Kast. Nou, dan moet ik even... Familie Kastrikum. Marjan moet zo snel schrijven, want ik heb maar 1 telefoniste vandaag. En voor Danielle Korver. Dus de heer Korver vraagt een plaat aan voor de familie Kastrikum en voor Danielle. En dat wordt dan De Dijk met Nergens Goed Voor. Voor iedereen die luistert is de plaat ook bestemd. En Hans van Duin had al heel snel door dat Ida de Nijs uit Beverwijk, maar ze woont in België en ze heeft veel onweer gehad, een nieuwe zomerplaat heeft uitgebracht. Gebracht eergisteren en een hele leuke. Hij vraagt deze plaat aan voor moeder van Duin, voor de familie, voor kennissen, voor vrienden en voor alle bewoners van Huizen Westerheem. Nieuwe plaat, Zomer Zonder Tijd, zo heet de plaat van Ida. En hier bij Eimond 360 de première vandaag. Ida de Reis, Zomer Zonder Tijd. Daar gaan we mee beginnen.

was Jannes met een hit medley. We gaan eruit met nog één verzoekje. En die ga ik alvast bekendmaken. En wat ik ook bekend ga maken, dat is het verzoekje wat na het nieuws van 11 komt. Voor het nieuws van 11 draaien we nog het verzoekje van mevrouw Van der Does. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Arie Paschier en Kleine Vogel. En na het nieuws van 11 uur, Heer de Ruiter, oftewel Nicolaas, beginnen we met Anouk en Emma met Jou kan ik het aan. En Nicolaas de Ruiter vraagt deze plaat aan voor Christine, Jopie Newman, Aag Bruins, Tina en Ed en Richard Kranen en voor iedereen die luistert. Voor het nieuws dus nog Kleine Vogel, na het nieuws Met jou kan ik het aan van Anouk. En u kunt nog bellen 0251-254-958 voor een verzoekje. We zitten nog niet helemaal vol, dus er is nog ruimte. En voor het spreekwoordenspel, hij heeft een aardje naar zijn puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. 0251-254-958. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Heimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958. Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eemond.
1: Het derde uur van de regionale zondagochtend Nederlandstalige gebeurtenis. Ja, van 9 tot 12. Nederlandstalig op de zondag op Eimond 360. Met van 9 tot 10 de ochtendmix top 20 Nederlandstalig. En dan uw Nederlandstalige verzoekjes bij Goedemorgen Eimond tussen 10 en 12. Welkom terug. We begonnen met het verzoekje van Nicolaas de Ruiter. Die vroeg deze plaat van Anouk en Emma aan. Met jou kan ik het aan. Voor Christine, Jopie Newman, Aag Bruins, Tina en Ed. En voor Richard Kranen en voor iedereen die luistert. Welkom terug. We hebben nog een klein beetje plek, dus u kunt nog bellen voor een verzoekje. 0251-254-9850 of het spreekwoordenspel. Hij heeft een aardje naar zijn puntje, puntje, puntje. Maak kans op de bloemen, het gebak, de warme schotel naar keuze. En een grillworst. Wat een prijzenpakket, zeg. We gaan snel door. Mevrouw Morsman die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Een nummer van Rob de Nijs, ik mocht zelf weten welke. Nou, ik heb deze keer eens gekozen voor Foto van Vroeger. Heel mooi nummer van Rob de Nijs, mevrouw Morsman. Dan hebben we mevrouw Venema, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En ik mocht er zelf eentje uitkiezen en toen dacht ik, nou, Guus Meeuwis. En toen dacht ik, zon, zomer, bijna 1 juni, nou... Hey, zon van Guus Meeuwis, daar gaan we naar luisteren, mevrouw Venema. We beginnen met het verzoekje van mevrouw Wolken. Die vraagt een plaat aan voor Ria Balm. Connie van der Bos, een leuke, maar niet van... ik geef je een roosje, mijn roosje, zei ze, want die horen we zo vaak. Nou, dan gaan we luisteren naar Connie van der Bos met In Den Haag is een laan. Connie van der Bos, Guus Meeuwis en Rob de Nijs. MUZIEK

foto van vroeger van Rob de Nijs. We gaan naar Maartje Brakenhof. Goedemorgen, Maartje. Die vraagt een plaat aan voor Stefan. En ze wil graag horen een nummer van Yves Berendsen of iets uit de top 20. En het wordt dan, want ik weet zeker dat Stefan dat leuk vindt, Nonny en Yves Berendsen met Nachten Lang. Dan hebben we Marco Beentjes. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. René Vroger met Mijn Hitparade. En we beginnen met een nummer van Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder, aangevraagd door Ans Zinnige, voor Karin en Frans, Ali Poelman, Rob van Gastel en voor zichzelf. We beginnen met Marco Schuitmaker, dan René Vroger en dan Yves Berendsen en Donnie met Nachtenlang.

Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. Speciaal voor Stefan. Aangevraagd door Maartje. Gezellig. We gaan de lijnen sluiten voor het spreekwoord, maar nog niet voor een plaatje. We hebben nog ruimte voor 1 of 2 plaatjes. 2 misschien. Dus als u snel bent, dan kunt u uw plaatje nog horen. 0251-1-254-958. Maar het spreekwoordenspel, daarvoor heeft de loting plaatsgevonden. Hij heeft een aardje naast een vaartje. Dat was het woord wat we zochten. Gefeliciteerd, mevrouw van de Meij. U kwam uit de Hoge Hoed, mevrouw van de Meij van de Westerduinen. En er wordt straks contact met u opgenomen, of dat is al gebeurd, om te vertellen hoe u aan de prijzen kunt komen. Goed, volgende week is weer een nieuw spreekwoordenspel. Maakt u weer kans op bloemen, gebak, warm schotel naar keuze en een heerlijke, hete, grote, ja, grillworst. Dus ga lekker weer luisteren volgende week naar Goedemorgen Eimond. Ik heb nog 2 verzoekjes hier en misschien komt er nog een derde bij straks. Lia Baanders vraagt een plaat aan. Lia Baanders, denk ik. Lia Baanders. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Henk Westbroek. En Zelfs je naam is mooi. Daar gaan we zo mee beginnen. En dan hebben we mevrouw van Duin. Die vraagt een plaat aan voor Hans, familie, vrienden en kennissen. Voor het team van Goedemorgen Eimond. En dat wordt de altijd mooie zangeres Dana Winner en De Oude Man en de Zee. 2 plaatjes. Misschien bent u nog wel die derde die erachteraan komt. Moet u nog wel even bellen. 0251-1-254-958.

0: Daarna Winner en de Oude Man en de Zee. En dat was het laatste verzoekje van deze Goedemorgen Eimond. Dus we gaan feliciteren mevrouw van der Meij. Dat had ik al gedaan hè, voor het spreekwoordenspel. Ik ga bedanken Marianne de Ridder voor het bevrouwen van de telefoon. Want die had het heel druk vandaag met alle mensen. Alle bellers bedankt, alle luisteraars bedankt. En volgende week zondag is er weer een regionale Nederlandstalige gebeurtenis op de zondag van 9 tot 12 met van 9 tot 10 de ochtend mixt op 20 en van 10 tot 12 Goedemorgen Eimond, dat volgende week. Dan is er morgen uiteraard van maandag tot en met zaterdag, jawel, van 10 tot 12 de ochtendmix. En dan van 12 tot 2 Eindeloos Eimond. Dat zijn vaste gegevens bij Eimond 360. En morgen bij de ochtendmix om 10 uur kunt u weer plaatjes aanvragen. En dan zit ondergetekende hier weer. Dus dat komt dan ook, hoop ik, allemaal wel weer goed. We gaan eruit met De Wijkschijf. Hij is bekendgemaakt even na 9 uur. Sieneke met Ik Doe Wat Ik Wil. Dat is de nieuwe wijkschijf van de komende week. En dan gaan we er helemaal uit met De Kat van Ome Willem van Wim Sonneveld, Hetty Blok en Leen Jongewaard. En we gaan nog even naar Doris kijken bij de marine. Wat Goedemorgen Eimond betreft, u hoort het aan de stem. Bedankt voor uw aandacht. Geniet van het mooie weer, want ook 22 graden is natuurlijk lekker. Het hoeft niet altijd 30 graden te zijn. Misschien is 22 graden zelfs wel aangenamer. Maak er een mooie week van, maak er een mooie dag van. Wat mij betreft graag tot morgen om 10 uur... bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. We gaan eruit met De Wijkschijf, Sieneke dus, Wim Sonneveld en Doris.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf.

0: gaat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging hij dan naartoe?
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De gaat van ome Willem.

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet. Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zo'n laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te rusten, commandant.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
10: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, Grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Heimond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Corolla Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Duran Duran en Hungry Like the Wolves hier op Eimond 360. Goedemiddag! 6 minuten over 2 op deze prachtige 31ste van mei 2026. Je luistert naar een extra ingelaste uitzending hier op Eimond 360. En dat omdat er eigenlijk in de Eimond altijd wel iets te doen is. Vorige week waren we bij het Seaside Festival. Dat was vorige week zaterdag. En vandaag zijn we er helemaal live bij. Bij het prachtige festival, de 3e editie van het Heemskerk Festival in Heemskerk. Georganiseerd door Stichting Heemskerk Verenigd. Het festival, daar kan je van alles vinden. Cultuur, diversiteit, veel muziek. En ook onze razende reporter, onze razende verslaggever Jos van Heerden. Want die is er live bij. Jos, goedemiddag.
1: Ja, Floris, we hebben de zon besteld, hoor.
0: Lekker, hoor.
1: Ik schat hier op het kermisterrein achter het gemeentehuis dat er toch wel 600-700 mensen staan misschien wel. Er zijn steentjes van, nou, ik denk wel elke zichzelf respecterende vereniging in Heemskerk is er gewoon. Het podium nu met Dockside, dat is Ierse muziek. En tot vanavond ook nog is hier live muziek. Gerookte vis, ik zie snacks, ik zie patat. Er is van alles te doen voor de kinderen. Er worden ballonnetjes gemaakt. Het Heemskerk Festival. En wie loop ik nou tegen het lijf? Mijn grote vriend Peter van Diepen. Peter, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Joost.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat goed. Ja, een mooi festival natuurlijk. Dus dat kan alleen maar goed gaan. Hè?
1: Wat is het allerleukste hier wat je hier hebt gezien?
2: Nou, dat was die band die hiervoor was. Ik ben alleen de naam vergeten. Dat leek me een beetje op Kurt Cobain en in het... Ja, en dat speelde fantastisch goed, joh. Daar stond ik wel een beetje van te kijken. Maar dit ook zeker, Dockside natuurlijk.
1: Dockside, het is Iers. Ja. Maar Heemskerk heeft altijd al Ierse bands gehad, hè?
2: Ja, zeker. Deze heb ik wel vaker gezien in Heemskerk. En het is ook een mooi festivaletje, een mooi terrein natuurlijk. Het mooie kermisterrein van Heemskerk.
1: Het is ook het groepje dat, nou, ik denk elk jaar het kerkje in Wijk aan Zee optreedt. Nou ja, Dockside... Het bruist als een goed glas Guinness, werd gezegd.
2: Ja, dat weet je goed. Nee, dat is mooi, hoor. Nee, het is een heel leuk sfeertje hier. Je kan je er goed van maken natuurlijk.
1: Jong en oud is hier. Ik ga eventjes rondstruinen, Peter. Een hele fijne dag verder.
2: Jij ook, hè. Bedankt.
1: Ja, oké, we komen straks hier weer terug. En moet je nou eens horen. Ik loop even naar het podium toe. Het is Iers. Ik wil een glas Guinness straks. Even luisteren met Dockside hoe het klinkt.

0: Ben je wel eens in Ierland geweest, Floris?
1: Nee, moet ik altijd, als ik dit zo hoor, denk ik dat ik zo meteen naar de uitzending meteen ticket ga boeken.
0: Het is hartstikke leuk. Nou, tot zometeen.
1: Tot zometeen en de komende 2 uur, want we zijn er gewoon bij tot 4 uur bij het Heemskerk Festival. Alleen maar zomerse platen, 100% zomers. En we beginnen met deze klapper. Billy Stewart. Dit is Summertime op Eimond 360.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh.
1: Yes! Zomer en niet alleen op de radio, maar ook in de Eimond. Billy Stewart en Summertime. Inmiddels 11 minuten over 1. Het is een prachtige dag vandaag. Het is zonnig en het is een hele mooie dag voor een festival. En dat komt heel goed uit, want dat is op dit moment aan de hand in Heemskerk. Het Heemskerkfestival op het kermisterrein. En onze verslaggever Jos die is erbij. Jos, ik denk dat jij daar heel goed staat vandaag.
2: Het is zo lekker. Mensen eten ijsjes. Kibbeling wordt druk gegeten. Biertjes, ze zijn er allemaal. Je kan plassen. Er is hier van alles. De historische kring zie ik van alles. En zoek je een hobby, dan is het goed om hier heen te komen. Want zo'n beetje alle verenigingen van Heemskerk, die staan hier. Joke van de scouting, Adelbertus, goedemiddag.
3: Nee.
2: Niet Joke?
3: Ja, wel Joke, maar niet van Adelbertus.
2: Ik zie hier een heel groot spandoek met scouting Adelbertus.
3: Daarnaast hangt een spandoek met Elfregie Helen Kerk.
2: Oh, maar het is allemaal toch scouting?
3: Het is wel allemaal scouting. Alleen zitten
2: Zijn jullie samengegaan, alle scoutingverenigingen?
3: We zijn als Scouting Nederlands zijn we allemaal samen. Maar als groepen zijn we ieder apart.
2: Oké, nu heb ik ooit... Ik ben ook padvinder geweest. En in mijn tijd heette het nog padvinderij.
3: Tegenwoordig heet het gewoon scouting.
2: Het heet nu scouting. Alles in het Engels natuurlijk. Ik ben begonnen bij de Graaf Floris in Heemskerk. En daarna ging ik naar de Malala Panzi in Beverwijk. Zegt je dat nog iets?
3: Ja, dat zegt mij ook wel wat. Ja.
2: Met de oude hopman van de Berg. Ken je die dan ook nog?
3: Die ken ik niet.
2: Ik heb daar leren koken, Joke.
3: Nou, dat is hartstikke goed.
2: Ik heb leren koken. Ik heb spoorzoeken gedaan. Ik kan nog geen knoop in een touw leggen. Dat dan weer niet.
3: Nou, daar staat verloren talent misschien wel.
2: Hey Joke, wat is de scouting anno nu? Wat wordt er gedaan met de kinderen die erop zitten?
3: Nou, het is vooral samen zijn. Dus lekker samen spelen. Nadruk op samen spelen. Uitdagingen zoeken. Dingen leren. Dus zoals koken. Spoorzoeken.
2: Speurtochten.
3: Knopen. En gewoon een heleboel dingen gewoon die je ook in het dagelijks leven kan gebruiken.
2: Het mooiste van de hele padvinderij heb ik altijd gevonden. Je moet beloven dat je zorg voor de natuur hebt.
3: Dat
2: vind ik heel mooi.
3: Dat hoort er nog steeds bij. Ja.
2: Wat kunnen jullie als scoutingverenigingen gebruiken? Kinderen van hoe oud?
3: Wij kunnen kinderen gebruiken van... Ja. De bevers, die zitten dan bij de Adelbertus of bij de Graaf Floris. Wij hebben geen bevers meer. Welpen.
2: De welpjes.
3: De welpjes.
2: De Akela.
3: De welpen, dat zijn jongens en meisjes. Dus wij hebben alleen maar gemengde groepen in Heemskerk. Dus niet een aparte meisjesgroep.
2: En doen jullie dan nog wel dingen met scouting in Beverwijk, Veldheim?
3: Er zijn een paar weken geleden zijn er regionale scoutwedstrijden geweest. Dus dat soort dingen doen we samen.
2: Okay.
3: En er zijn ook wel vaker regioactiviteiten. En dan vooral voor wat ouderen, voor de leiding. Dus de ondersteunende leeftijden eigenlijk.
2: Stel nou dat er nu iemand luistert en die zegt ik wil wel helpen. Ik wil Akela worden of zo. Kan dat nog?
3: Dat kan. Ja, dan moet je gewoon even, kan bij mij melden. Of bij onze website. Of bij de Graaf Floris, of bij de Adelbertus.
2: Hebben
3: heeft altijd mensen nodig.
2: Misschien kun je even zeggen waar jullie op welke website jullie hebben.
3: De Helen Keller is www.helen-keller.nl.
2: Ja.
3: De Graaf Floris 5, dan moet je even zoeken.
2: Je kan googlen ook. En je hebt een heel mooi rood uniform blouse aan. Met Elfregie Helle Keller Scouting Heemskerk. Hartstikke leuk.
3: Ja.
2: Nou, ik wens jullie veel plezier.
3: En,
2: hoe ging dat ook weer? Bij Dip? Dip
3: bij de welp. Ik ben nooit welp geweest.
2: Oh, dus ik ook.
3: Niet. Bij Dip. Bij Dop. Ja. En dan... Nog iets.
2: Hela, waar is de Akela?
3: Dat was een liedje.
2: Dat is een liedje. Hey Joke, toi, bij de padvinderij, zo noem ik het nog, hè?
3: Nee, scouting.
2: Ah, oké. Okay. Scouting. Dag. Nou, Floris, je kan Akela worden.
1: Ja, nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Wij komen meer overeen dan we denken, Jos. Want ik heb ook op Graaf Floris gezeten vroeger.
2: Ja, meen je?
1: Een paar jaar later was dat waarschijnlijk, denk ik. Maar ja,
2: wat leuk, man.
1: Fanscouting. En ik kan het echt iedereen aanraden. Want het heeft misschien een beetje een muffig imago. Maar dat is het helemaal niet. Dat is het imago wat het heeft meegekregen van vroeger. Lekker fikkie stoken. Ja. En oude vrouwtjes over helpen steken. Dat zit er niet meer in tegenwoordig. Hè? Dat is er niet meer.
2: Heitje voor een karweitje. Heitje, ja, dat hebben we ook nog gedaan.
1: Jantje, beton en dat soort gekkigheid. Nee, superleuk. En als je dus geïnteresseerd bent, kan je nu naar het kermisterrein van Heemskerk. Want ja, daar staan ze. En dan kan je aanmelden. Is toch leuk? Ben je misschien binnenkort hop? Man of Akela, Jos?
2: Ha, en zoek een hobby. Er zijn niet zoveel hobby's te vinden. Hartstikke goed.
1: Ga jij de volgende hobby zoeken? Dan gaan wij, duiken wij nog even de zomer in. Het is wel even lekker. Een beetje verkoeling met Julio Iglesias. Dit is Quiero op IJmond 360. Goedemiddag.

0: FM. Onze lokale zonnestraal, Martin Visser en Heemskerk Strand hier op Eimond 360. 3:05. Je luistert naar een speciale ingelaste uitzending. Dat gaan we veel vaker doen hier op Eimond 360. We trekken lekker de regio in. En in dit geval zijn we aanwezig bij het Heemskerk Festival. Ah, fijn, ik ben niet aanwezig. Maar Jos wel. Jos, goedemiddag.
1: Ja. Nou, we hebben net geluisterd naar Martin Visser. En die hoor je niet alleen, maar je ziet hem ook. Want die mooie kunstzinnige bankjes die overal in Heemskerk staan, die heeft hij ontworpen en gemaakt.
0: Zeker.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb hier een paar gezellige Beverwijkse dames.
2: Ja, hè? Dat zijn we ook. We zijn heel gezellig. Lekker bourgondisch, we houden van lekker een biertje. En nog één, en nog één. En lekker vreten.
1: Dus jullie dachten van, wij komen uit Beverwijk, we gaan dus even naar het Heemskerk Festival.
2: Ja, nou ik zit er bijna dagelijks hoor, in Heemskerk.
1: Oh ja, want?
2: Ja, ook vind ik het gewoon gezellig.
1: Oh, mooi.
2: Ja, ik vind Heemskerk gezelliger dan Beverwijk.
1: Hoe komt dat?
2: Zeg je?
1: Hoe komt dat?
2: Ja, ik weet niet. Nee, ik vind het niet veilig. Ik vind het wel Beverwijk hoor, dat ben ik wel. Dus, maar Heemskerk krijgt me veel meer.
1: Maar wij zijn van Eimond 360.
2: Ja.
1: En wij zeggen gewoon, jongens, we zijn allemaal met elkaar. Of je nou in Velsenbroek, Zandpoort, IJmuiden, Beverwijk, Wijkerzee, Heemskerkhoofd. We zijn allemaal de Eimond.
2: Ja, dat is zo. He? Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja.
1: Wat is het allerleukste dat je hier hebt gezien vandaag?
2: Ja, het allerleukste?
1: Ja.
2: Nou, gewoon die kraampjes vind ik dan wel leuk. Ik had er wel iets meer van verwacht, maar ik vind de sfeer op zich vind ik heel gezellig.
1: Hoeveel mensen zouden hier staan?
2: Ja, leuk.
1: Honderden, hè?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Je kan ook nog plantjes kopen voor je tuin.
2: Hou op, schuil. Ik heb 15 van die hangzakken met bloemen erin in mijn tuin. En 4 manden. Ja, ik ga geen bloemetjes meer kopen.
1: Is toch gezellig?
2: Hartstikke gezellig. Maar je moet het wel onderhouden.
1: Hier staat ook een man die van die ballonnen maakt. In allerlei vormen. Heb je dat al laten doen?
2: Nee. Nog niet.
1: Een haasje of zo van een ballon.
2: Oh, maakt niet uit.
1: Leuk, hè?
2: Ja, ik ga het straks proberen.
1: Hoe zijn de biertjes?
2: Heerlijk.
1: Ja?
2: Ja, dit is mijn eerste.
1: Die is op.
2: Ja, natuurlijk. Ik hoef het maar in mijn ruimte gooien en het is klaar.
1: Nou, kom op dan.
2: Wij gaan hem voor ze halen.
1: Dus, hey, nog een hele fijne dag, hè?
2: Ja, jij ook, hè?
1: Oké. Nou, Floris, het bier is koud ook hier.
0: Nou, lekker zeg. Hey, en als er iets koud is, dan zou dat het bier moeten zijn. Dus wij komen zo meteen terug. Niet te veel drinken, hè, Jos? Je moet nog even door. Eimond 360, live vanaf het Heemskerk Festival in Heemskerk. Maar nu op het podium Dockside. Zo meteen nog Carwan en Friends. En daar zijn wij ook gewoon bij. Voor de rest lekkere zomerse muziek. Dit is Chris Rea.

0: Ja, je hoeft eigenlijk alleen naar de ruimte kijken en dan zie je hem al. Looking for the Summer, Chris Ria hier op Eimond 360 op deze mooie 31ste mei. Een hele mooie dag vandaag en niet in de eerste plaats om lekker een festivalletje te pakken. En daar zijn wij met Eimond 360 helemaal bij. Jos van Heerden die staat op het kermisterrein van Heemskerk, want daar is het op dit moment het Heemskerkfestival, Jos. En ik hoorde iets over sjoelen, geloof ik.
1: Ja, we gaan sjoelen. Wist jij, Floris, dat er in Heemskerk een sjoelclub is?
0: De schijf, sjoelvereniging, de sjoelschijf?
1: Dus jij kent hem gewoon.
0: Ja, ik zuig hem zo uit mijn duim, maar ik kan me voorstellen dat hij klopt.
1: Nou, dit is serieus. Ze heten ook nog de Sjoelschijf.
0: Ja,
1: en ze zijn altijd in de Jansheren. Hebben ze, waar dan gaan, kun je sjoelen op het Maltheserplein. Ja. Wanneer kunnen de mensen sjoelen bij jullie?
2: Nou, wij sjoelen altijd op de woensdagavond. Vanaf 7:30 is de inloop, tot 8:00 begint de competitie dan. Over de eerste ronde. En dat is dan meestal tot 21:45. En dan voor de echte enthousiastelingen is er nog een tweede ronde altijd. En dat is een specialisme sjoelen dan. Of koppel of diverse varianten van het sjoelen worden dan gedaan. We hebben nu nog deze maand, alleen de maand juni, nog twee keer sjoelen. En dan hebben we, de derde week is onze afsluitende avond voor de leden.
1: Het is toch een geweldige sjoelen. Ik heb het vroeger bij mijn schoonfamilie veel gedaan. En dan hadden we wel eens, nou, ruzie is een groot woord, maar wat de spelregels zijn. Het is als je sjoelt en dan mag je drie keer achter elkaar, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: En dan zijn er wij die dus na de eerste keer de sjoelschijven die er nog liggen, die halen ze weg en dan gaan ze nog een keer. Mag dat?
2: Dat klopt inderdaad. Je mag in totaal, elke sjoelbeurt heeft drie onderbeurten, zou wij dat noemen. Dus dat betekent dat je na de eerste keer, krijg je de overige stenen die niet in de vakjes liggen, krijg je terug.
1: Oh ja.
2: En als je elk rijtje van vier steen, dus in elk vakje één steen, betekent dubbele punten. Dus dan heb je geen 10 punten, maar dan heb je 20 punten.
1: Ja. Dus dat is dus wel, er wordt op dit ogenblik gesjoeld. Er zijn twee sjoelbakken. En er is een jongetje die gaat sjoelen. Nu worden ze opgestapeld.
2: Ik wil even uitleg bijgeven. Kijk, op dit moment ligt er in deze bak, liggen dus overal. Wacht heel even met gooien, meisje. Ik ga even uitleggen. Kijk, in deze bak liggen nu al, in het eerste rijtje liggen al overal twee stenen. Dus dat is al 40 punten.
1: Oh ja.
2: En dan ga je de losse punten er daarna bij optellen.
1: Ik zou zeggen, ga me gooien. Hoe heet jij?
3: Anna,
1: heb je wel eens eerder gesjoeld?
3: Ja.
1: Ga je gang. Ga lekker sjoelen. Pak een schijfje. Ja, die zit er niet in. Die zit er ook niet in. Kom op. Kom op. Kom op, Anna. Je kan het gewoon. Ja, die zit erin. In de drie.
2: Laatste twee.
1: Oh, het is helemaal geweldig.
4: Het is een moeilijke sport.
1: Heb je het zelfs gedaan?
4: Ja, in de kroeg wel eens, ja.
1: In de kroeg, oh ja?
4: Ja, zeker. Ja, waar anders?
1: Het is toch hartstikke leuk om zeg maar de Pinksterdag of zo lekker te gaan sjoelen thuis?
4: Nou, ik heb het niet thuis, maar in een kroeg zoals bij Camille of zo, daar hebben ze zelfs zo'n bak staan. Dat is wel lachen, ja.
1: Leuk, hè?
4: Ja, zeker.
1: Hey Jaap, jullie kunnen leden gebruiken bij de sjoelschijf.
2: Wij leden zijn altijd welkom natuurlijk. Net wat ik zeg, elke woensdag, alleen in juni maand. Juni is heel kort dan nog. Dus tweede week van september beginnen wij weer. En ik wil tevens even aangeven dat wij 24 oktober hebben wij ons koppeltoernooi in de Jansheren zaterdag. Daar kunnen mensen zich, die dit al horen, inschrijven op koppeltoernooi-heemskerk, sjoelschijf-heemskerk@sigo.nl.
1: Het is een heel lang, het is, even kijken, je kan mailen, koppeltoernooi-sjoelschijf-heemskerk@sigo.nl. En dan kun je er een woensdagavond, een koppeltoernooi heeft helemaal niets te maken met mensen die een relatie zoeken.
2: Nee, zeker niet. Nee,
1: ja, ik wilde het toch vragen.
2: Nee, het heeft te maken met het sjoelen. Het type sjoelen. Je hebt dus dan, wij spelen dan de variant K3. Betekent dat gooier eind 1, die gooit de eerste en de derde beurt. En ga je naar de tweede bak toe, dan begint speler 2. Die begint dan en die maakt dan ook af. Dus
1: het is zeg maar bijna simultaan sjoelen.
2: Ja.
1: Hey Jaap, ontzettend veel succes, man. Je bent hartstikke enthousiast, daar hou ik van. Enthousiaste mensen. Succes bij de sjoelschijf elke woensdagavond in de Jansheren. je mag ook gewoon komen kijken.
2: Ja, zeker. Absoluut.
1: Oké, okay, nou voor dus wij gaan zoelen.
0: Lekker hoor. Ja, ik ben jou ook kwijt, denk ik, voor de komende 2 uur.
1: Ja.
0: Dat komt helemaal goed.
3: Eiland 360.
1: Ja. Hoi, hoi.
0: Rijk even een plaatje en dan zijn we zo meteen weer terug hier op het kermisterrein in Heemskerk. Want er is de hele dag aan de hand het Heemskerk Festival met allegaarts leuks. Dus je kan sjoelen, je kan naar de scouting, er is live muziek, er is een hoop te eten en er is een hoop te drinken. En Jos is er ook. Is ook leuk, kan je de groetjes doen.

0: groter ga je ze dit jaar denk ik niet meer krijgen uit Nederland. Justin de Wild en zijn Cheerio op Eimond 360. 10 minuten over 2:30. En je luistert naar een extra uitzending hier. Want wij zenden live uit vanaf het Heemskerk Festival. Waar Dockside nu op dit moment nog op het podium staat. Maar daar gaat zo meteen verandering in komen, Jos. Jos is erg slecht te verstaan. Ben je daar, Jos? Het zal ongetwijfeld de hitte zijn. Maar we proberen verbinding te maken met het Heemskerk Festival op het kermisterrein in Heemskerk. Want Jos die doet daar de hele middag verslag vandaan. En dat kan af en toe met hikken of stoten gaan. En dat is in dit geval eventjes het geval. Maar dat maakt helemaal niet uit. We zijn zo bij hem terug voor een klein stukje verslag.
1: Ik ben er weer. Ja, zeker. Kijk, Jos. Zeker. Er loopt hier een man in een Schotse rok. Een Schotse rok met leren schoenen, wollen kousen en een Schotse rok. Do you speak English of mag ik gewoon in het Nederlands?
2: Mag gewoon in het Nederlands.
1: Oh, geweldig, een Schotse rok. Dit is helemaal authentiek, hè?
2: Jazeker, ja, echt in Schotland gemaakt ook.
1: Wauw. Heb je dat nu aan omdat je het, net als ik, heel mooi vindt? Of ben je hier vanwege een, iets op deze, op het Holland, Holland, op het Heemskerk Festival?
2: Ja, ik heb met het eerste orkest, de Nova Orkest, heb ik een nummer meegespeeld op Doedelzak. Dus vandaar, ja, er hoort daar natuurlijk ook een kilt bij.
1: Een kilt, het is echt een kilt. Een stropdas, een jacketje in het zwart, een blauw shirt. Je moet het wel heel warm hebben.
2: Het is best wel warm, ja, dat klopt. Maar ja, het windje helpt er dan toch wel bij. Maar ja, dat hoort er dan toch wel weer een beetje bij, hè, deze kleding.
1: Ja, je meisje staat hier naast.
2: Ja, klopt.
1: Hallo.
3: Goeiedag.
1: Hoe vind je hem nou in een Schotse kilt?
3: Ja, zo heb ik hem toch het liefst. Maar ik loop er zelf af en toe ook zo bij.
1: Oh ja?
3: Ja, we kennen elkaar van Doedelzak spelen.
1: Oh wauw, dat vind ik wel heel mooi. Nou durf ik het bijna niet te vragen, maar heb je hem bij je of niet?
3: Hij wel, ik niet helaas.
1: Mag ik straks misschien een klein stukje horen of is het nu heel moeilijk?
2: Ja, kunnen we even kijken. Misschien is dat hier wat lastig. Ik heb hem nu in het bandgebouw liggen van het Cecilia Orkest.
1: Nou, ik ben er nog tot 4:00.
2: We kunnen kijken of dat wat mogelijk is.
1: Dat vind ik heel, nu heb ik toch die vraag. Is het waar wat ze zeggen over een kilt?
3: Ja, dat is het geheim van de kilt, hè. Weet je wat we altijd zeggen wat we eronder dragen?
1: Ja.
3: Sokken en schoenen.
1: Ja, ja, zo kun je ermee wegkomen. Misschien moet ik het gewoon aan jezelf vragen.
2: Ja, nee, dat blijft toch het geheim, hè. Dat, ja, zij weet het, maar ja.
1: Ik had het willen ontfutselen, maar
2: ja, helaas.
1: Is het wel zo, want ik neem aan dat je in Schotland bent geweest.
2: Ja, absoluut.
1: Is het daar wel zo dat ze er gewoon niets onder hebben?

0: doedelzak en je, zien we je nog op het podium straks?
1: Vandaag niet meer. Nee, maar wie weet een volgende keer. Ik ben ook lid van het Nova Orkest. Dus van daaruit zal ik vaak ook met hun dingen doen. En misschien ook met het grote Sint-Cecilia Orkest.
0: Ik loop straks nog even naar je toe. Misschien dat je er wel een stukje doedelzak uit de Mull of Kintyre of zo.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk het allerberoemdste stukje. Mull of Kintyre.
1: Ja, dat is natuurlijk een veelgevraagd nummer, absoluut.
0: Oké, nou dankjewel. En nog een hele fijne zonnige dag.
2: Yes, dankjewel.
0: Oké, nou Floris, een kilt.
3: Ja,
0: we gaan het gewoon doen.
3: Het lijkt me zo fris, hè, met zo'n windje. Je weet natuurlijk niet wat er onder de kilt allemaal gebeurt.
0: Het is lekker cool.
3: Blijft een mysterie, blijft het.
0: Jos, dat houden we zo.
3: Yo. Zometeen gaan we eventjes luisteren naar een heel kort verslagje van Jennifer. Die is bij de Visloop. Dat is op dit moment in IJmuiden aan de hand. En daar zijn we ook gewoon bij. En verder heel veel lekkere muziek.

Outkast en Hey Ja. Dit is Eimond 360. Goedemiddag. Een extra ingelaste uitzending vanaf het Heemskerk Festival. Dat is op dit moment aan de hand in Heemskerk op het kermisterrein.

0: wel te vinden is. Je bent er de hele dag welkom. Er zijn kraampjes met lekker eten. Er zijn spelletjes te doen. En er zijn live bands. Dus ja, dat is gewoon iets wat je niet wil missen. Ons verslaggever Jos van Heerde is daar in de buurt. En wij gaan zo meteen nog eventjes een klein wandelingetje maken over het festivalterrein. Om te kijken wat de Heemskerkers, Beverwijkers en de Velsenaren daarvan vinden. Maar vandaag is er nog veel meer aan de hand. Verslaggever Jennifer Hallewijn is aanwezig bij de Visloop in IJmuiden. Dat is een wandeltocht waaraan honderden mensen meedoen. Daarmee wordt geld ingezameld voor het KWF. En Jennifer, die is daar dus bij.
1: We staan met Lia. En Lia die loopt 10 kilometer. Het is de tweede keer dat je hem loopt, ja, de Visloop. En je bent nu het rondje over het Voort Eiland gegaan. Dat is nieuw dit jaar. Wat vind je ervan?
2: Ja, het is echt heel leuk. Want het is een hele grote afwisseling tussen door de stad heen wandelen. En dan ineens zo'n fort. Mooi om even op de boot even te zitten. Even wat te drinken en te eten. Dat is wel een hele mooie afwisseling. Van de wandeling.
1: En het goede doel waarvoor we lopen natuurlijk, ja. Het KWF. Is dat ook echt een doel waarvoor je graag dan loopt? Dat je daarom ook deze loop doet?
2: Ja, zeker. Ja. Weet je, het is sowieso leuk om met je vrienden te wandelen. Maar kanker komt gewoon heel erg dichtbij. Dat heb ik zelf privé natuurlijk ook aardig aan de hand gehad. Moeder die overleden is aan kanker. Partner die kanker gehad heeft, maar gelukkig beter is. Ik loop heel graag.
1: En dan ook nog eens het zonnetje erbij. Ja, hoe goed kunnen we het hebben?
2: Ja, mooi toch? Ja. Ja, we houden het zo. Ja.
1: Dankjewel.
2: Goed, graag gedaan.
3: Heimond 360. Yeah.

0: Five en Misery op Eimond 360 op deze prachtige 31 mei 2026. Het is 3:05. Zo gaan we van IJmuiden naar de Vissenloop terug naar het festivalterrein in Heemskerk. Want daar is het vandaag het Heemskerkfestival met Jos. Jos, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik sta naast Martin van Cultuurhuis Heemskerk.
2: Helemaal goed, helemaal goed.
1: Ik kwam hierheen, want ik hoorde, laten we zeggen, kinderen op een trompet blazen. En dat is ontzettend leuk. Wat gebeurt hier, Martin?
2: Ja, er wordt trompet gespeeld. Er wordt de eerste les van de trompet, die gebeurt hier buiten.
1: Geweldig.
2: Op het gras, met trompetten. En daar hebben we natuurlijk voor. En ik wil die truc wel eventjes uitleggen aan deze jonge dame.
1: Ja?
2: En ik kan ze gelijk even spelen.
1: Wij luisteren mee, Martin. We hangen aan je lippen.
2: Je weet hoe het moet, hè? Dus je lippen in de McDonald's stand, zo. Zo. En dan moet je zo pruttelen.
1: Oh, dat gaat al goed.
2: Ja, dat gaat goed. Ja hoor, dat is een supertalent.
1: Geef jij het startschot, Martin?
2: Ik geef het startschot.
1: Ja.
2: Voor de trompet. Nou, ik zet de muziek aan en dan gaan we beginnen.
1: Ik ben voor.
2: Oké,
1: de muziek gaat aan.
2: Daar komt ie. En door.
1: Het gaat geweldig.
2: Oh, maar ze gaan me even niet laten luisteren. Dan moeten ze maar kijken.
1: Nu moeten ze en trompetten en dansen.
2: Dansen, dat is allemaal. Kijk maar wat ze allemaal aan het doen is. Trompet omhoog.
1: Trompet omhoog en gaan.
2: Ja, en dansen.
1: Is dit de eerste keer dat je trompet blaast?
3: Ja.
1: Wauw, gaat goed hoor. Gaat hartstikke goed.
2: Het gaat hartstikke goed. We gaan het nog een keer doen. Doe maar, gaan we weer.
1: Nou, ik vind dit hartstikke leuk. Ik heb nog nooit op een trompet geblazen. Maar...
0: Ik zou gewoon eens vragen of je mag, Jos.
1: Nee, dan wil ik dat iets. Ik heb wel altijd de wens voor om saxofoon te leren spelen.
0: Ja. Toch één instrument is, maar het is altijd dat koper. Hè? Dat is gewoon, het werkt gewoon lekker.
1: Nou zijn deze niet van koper, maar van plastic. Ach. Maar wel, het zijn wel hele, hele leuke dingen.
0: Kan je nagaan hoe het zo meteen klinkt als ze het op koper doen? Dat zou toch helemaal te gek zijn?
1: Ja. Ik vind het hartstikke leuk, joh. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen een trompetje leren spelen. Of een ander instrument. Hartstikke leuk. We gaan zo naar het NOS Journaal. En straks komen we weer een uur lang hier bij het Heemskerkfestival.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: en Hold the Line. Zo, helemaal tot het einde. Goedemiddag, het is Simon 360, waar je naar luistert. 3:06. En speciaal ingelaste uitzending. Want er is van alles in de IJmond aan de hand. Gebeurt hier echt meer dan je denkt. Vandaag namelijk in Heemskerk op het kermisterrein. En je bent daar nog steeds van harte welkom. Dus als je nu naar de radio zit te luisteren en denkt... ah, ik heb toch nog zin om eventjes erop uit te gaan. Er is daar van alles te doen. Het Heemskerk Festival met veel muziek, standjes. Nou, de scouting is erbij. En Jos ook. Jos, goedemiddag.
1: Ja, hi Floris. Ja, er is ook genoeg te doen op het podium. Op dit ogenblik is aan het Fanfare Orkest Heemskerk gaat er komen. Onder leiding van Ruud Pletting. Tien over vijf, Partido do Samba. Dat moet op zijn om te dansen. Even na zes, Ten Hut en Barak. Dan 7:10 vanavond, Brit van Koezand. Dat is een opkomende uitgeestse zangeres. Tegen 8, Royal Dice. Dat is een rock'n'roll, een Heemskerkse rock'n'roll band. Die dus tegen 8:00. Ik ben bij de stand van de Rotary Heemskerk Uitgeest. En ik zag een bekend gezicht. Ik dacht, nee, het is niet waar. Heel veel Heemskerkers moeten hem nog kennen. Het is mijn oude tandarts, Flip van Veen. Ontzettend leuk. Hey Flip, zo heb je nog nooit genoemd. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Mijn oude tandarts.
2: De oude tandarts, ja.
1: Ik weet nog wel, ik ging natuurlijk elk half jaar keurig mijn gebit en trouwens van mijn gezin. Want iedereen ging hem allemaal achter elkaar. En wij hadden altijd goede gesprekken.
2: Ja, heel gezellig en inhoudelijk ook ontzettend leuk.
1: En dat was leuk. Dan had ik een mening, dan had jij een mening. En dan was het zo dat dat ging de verdoving werken. En dan lag ik mijn mond open. En dan zei hij iets. Ja, ik kon dan niks meer antwoorden.
2: Nee, dat is het voordeel om tandarts te zijn.
1: Flip, je staat hier bij de Rotary Heemskerk uit Geest. Ik zie een bak met eendjes. Wat hebben jullie voor activiteiten hier?
2: Nou, de activiteiten hebben we natuurlijk... Deze activiteit hebben we jarenlang gedaan in Uit Geest aan de haven. Waar we dezelfde bad-eendjes... in sponsoring en project hebben gedaan voor het inzamelen van geld voor het goede doel. En dat komt dit jaar niet weer in Uit Geest. En nu hebben we het in Heemskerk georganiseerd, achter het stadhuis. Ja. En ik denk dat het fantastisch verloopt en de belangstelling is enorm groot. Ja. En het is een groot succes, denk ik.
1: Hoe gaat het hier? Je kan een klein eendje adopteren of kopen. Hoe werkt het?
2: Het werkt nou... alle bedragen, het wordt hier gesponsord. Allemaal. En wij verkopen of wij leveren hier bad-eendjes. En de opbrengst daarvan, wat voor betaald wordt, gaat naar het goede doel.
1: Oké. En dan af en toe gaan jullie... het podium op en dan hoor je nummers en dan gaat iemand wat winnen.
2: Dan gaat hij, ja.
1: En Heemskerkers houden van iets winnen.
2: Nee, ja.
1: Oké, er zijn nog eentjes te kopen. Je kan ze doen, je kan ze kopen.
2: Hier worden we, zijn op kleine schaal nu. Zijn er hier, voor kindertjes is dit meer bedoeld. Die dan ook, en er wordt een bijdrage dan gevraagd. En dat gaat best leuk en gezellig hier met de kinderen.
1: Voor het goede doel.
2: Voor het goede doel.
1: Hey, de hele Rotary Heemskerk het geeft toi toi toi. En succes met al het moois wat jullie doen.
2: Dankjewel.
1: Ja. Oké, fijne dag. Ik geef je een hand. Mijn oude tandarts, wat leuk. Ja, ik denk wel...
0: Leuk, Jos, om jou je oude tandarts een keertje aan de tand te horen voelen. Dat is ook wel grappig.
1: Ja, ik heb hem aan de tand gevoeld. Ja, geweldig. Flip van Veen. De leukste tandarts van Heemskerk was dat. Heel erg lang geleden. En dat zal heel veel herkenning geven bij de andere Heemskerkers. Ik weet het zeker.
0: Moet ook niet anders. Zometeen zijn we weer bij je terug, Jos. Gaan we weer rustig terug naar het festivalterrein in Heemskerk. Waar je dus nog steeds van harte welkom bent. Het kermisterrein achter het oude politiebureau. En we gaan zometeen ook nog eventjes terug naar IJmuiden. Want daar is het de Vissenloop. En Jennifer Hallewijn die is daarbij. En die heeft nog een prachtige reportage daar gemaakt. Even lekkere muziek, lekker lokaal. Dit zijn de Bintangs en Snake in...

0: zijn de helden van de Bintangs en Snake in the Grass op Eimond 360. Waar we niet alleen op het Heemskerk Festival zijn, wat wel de hoofdmoot is vandaag. Want zometeen keren we rustig weer bij Jos van Heerde terug. Die is namelijk op het festivalterrein. Maar er is nog veel meer aan de hand. Jennifer Hallewijn die is bij het De Vissenloop in IJmuiden. Dat is een wandeltocht waar honderden mensen aan meedoen. En daarmee wordt er geld ingezameld voor het KWF.
1: Ik sta hier met Friso Huizinga van City Marketing Velsen. Dit jaar Vissenloop 2026, 2 dagen lang. Dus een hardloop, wedstrijd, run en een wandeltocht.
2: Ja, de gemeente Velsen heeft vorig jaar wat extra geld ook beschikbaar gesteld voor 150 jaar IJmuiden. Organisatie die daar wat mee wilde doen. En toen heeft de Vissenloop gezegd, nou prima, dan gaan we kijken of we naast het wandelen ook een hardloop evenement kunnen doen. Nou, dat hebben ze gedaan. Gisteren ook ontzettend leuk natuurlijk. En vandaag wandelen met meer dan 2000 mensen. En omdat het in het teken staat van 150 jaar IJmuiden, was die mogelijkheid er ook. Want een hardloopevenement is wel ingewikkeld om te organiseren. Het is heel kostbaar. Nou, dat konden ze met wat extra geld uit die pot van 150 jaar IJmuiden, konden ze dat voor elkaar krijgen. Ja, en nu 2 dagen lang. En ook geweldige weersomstandigheden.
1: Ja, ik kan net zeggen, want vorig jaar regende het.
2: Nee, zeker. We hebben afgelopen 2 jaar regen gehad met de Vissenloop. Ja, en ik vind de Vissenloop een fantastisch evenement. Omdat het ook laat zien hoe veelzijdig IJmuiden, Velsen zijn. Ja, want je komt overal langs. De haven, door de natuur. Je ziet de vele aspecten van IJmuiden.
1: Ja, en dit jaar het Fort Eiland. Dus zo graag voor vakantie.
2: Nou ja, dat is ook onderdeel van het 150 jaar IJmuiden verhaal. Daar was ook wat extra geld nog voor beschikbaar. Om die overtocht voor een deel te betalen. Normaal betaal je bijna 20 euro. En vandaag was dat 5 euro. Ja, toch als extra aspect. Van het Fort Eiland hoort echt bij de historie van IJmuiden. En ja, vandaag hebben we dat kunnen laten zien ook aan de deelnemers van de Vissenloop. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Ja, je kan het natuurlijk niet zien op de radio, maar ik zie hier allemaal groene shirtjes. Dat zijn allemaal ja, bijna collectors items. Ja. Met eigenlijk alle logo's van 150 jaar IJmuiden zijn collectors items.
2: Zeker, de Vissenloop heeft zelf een prachtig shirt gemaakt. Ik hoor net dat ze bijna uitverkocht zijn. Ze zijn blauw, want je hebt hem zelf aan.
1: Ja.
2: Maar het is prachtig, hè? Met het logo van 150 jaar op de voorkant. Vissenloop, Vissenrun op de achterkant. En ik hoorde inderdaad net dat ze uitverkocht zijn. Dus dat levert ook nog weer extra geld op voor KWF. Hè? Dat is eigenlijk het hoofddoel natuurlijk. En nog één ding wil ik vertellen. We hebben als de gemeente heeft 500 glazen vissen. Die zaten ooit op een kunstwerk. Die zijn er afgevallen. Nou, die zijn 500. Mochten mensen minimaal 5 euro doneren voor KWF. Er zijn er ook mensen die 50 euro hebben gedoneerd per vis. Maximaal 3 per persoon. Nou, daar was gigantisch veel animo voor. En ze hebben vanochtend vanaf 11 uur in de rij gestaan. Terwijl vanaf 12 uur die kraam open ging. Dus nou, dat heeft ook weer extra geld opgeleverd voor KWF. Dus ik vind het ook heel mooi dat we die glazen vissen daar ook een nieuwe bestemming hebben kunnen geven. En dat het ook nog wat voor KWF heeft opgeleverd.
1: Dankjewel en veel plezier nog vandaag.
2: Dankjewel.
0: Prachtig initiatief, de Vissenloop in IJmuiden. Dat was een bijdrage van Jennifer Hallewijn. Dit is IJmuiden.

0: eiland IJmuiden, want daar komt zij vandaan. Luna en Bailando. Ja, Luna, je mag er ook gewoon Marie-José van de Kolk noemen, want zo heet zij er echt. Wat een zomerse plaat hier op IJmond 360 op deze mooie, nou, een redelijk bewolkte dag, maar het is prima weer om op een festival te zijn. Je hoeft je niet in te smeren en toch smelt je een beetje weg. Jos, jij hebt je ook niet ingesmeerd, denk ik, hè?
1: Ik heb me wel ingesmeerd, oh. Floris. En ik vind dat, nu heb je toch een snaar bereikt.
0: Oh,
1: ik vind
0: ja,
1: dat
0: ja,
1: je moet je wel insmeren, want het zonnetje doet het hier goed.
0: Ja, je hebt gelijk ook.
1: Dus, hey, Floris, nou, jij zit in onze nieuwe studio bij de Handelskade te schuiven. Ik sta hier op het Heemskerkfestival. Een groot podium. Daar rechts zijn skeltertjes waar de kinderen in kunnen zitten. De verenigingsmarkt met heel veel Heemskerkse verenigingen. Ga ik zo nog even heen. Je kan een patatje halen, je kan een biertje krijgen. Genoeg te doen. En op het podium op het ogenblik 11 mensen die zijn ontzettend leuk aan het spelen. Dat is Carwan & Friends met een percussionist, gastmuzikanten erbij. Helemaal leuk. Hier zit aan de tafel, hier zitten de gezellige mensen. Dat kun je gewoon horen. Hallo mevrouw.
2: Goedendag.
1: U mag niet met volle mond praten. Goedemiddag. En heerlijk ijsje. Is het lekker het ijsje?
2: Heerlijk.
1: Wat had u er voorheen?
2: Weet ik veel. Ik heb het van haar gekregen.
1: Persik passievrucht. Dat klinkt wel lekker.
3: Zeker. Ik denk dat ik er ook wel dadelijk eentje neemt. Het is mooi weer ervoor. Zacht uit. En de temperatuur is goed. Biertje erbij.
1: Lekker, hè?
3: Zeker.
1: Komen jullie uit Heemskerk?
3: Ja, wij zijn echte Heemskerkers.
1: Geboren ook?
3: Als ik nu zeg ja, dan zegt mevrouw dat is niet waar. Ik kom in Beverwijk geboren. In Sijs en Heemskerkse.
1: Ga ik meteen even naar haar. Ik ben dol op Beverwijkers, maar we zijn nu in Heemskerk. Mag ik vragen waar je geboren bent?
2: Nou, waar ik vroeger gewoond heb, bij mijn ouders in de achterkamer.
1: En welke straat?
2: De Pieterbreugstraat.
1: Pieterbreugstraat, wel bekend.
2: Ja, hierachter, dus achter het gemeentehuis. Hè? Ja. Dat is heel bekend.
1: Dus eigenlijk ben je op je geboortegrond.
2: Ja.
1: En toen ben je die gezellige, knappe, leuke Beverwijkse prins tegengekomen.
2: Ah, die woonde aan de overkant.
3: Het is mijn buurmeisje.
1: Serieus? Ja, ja. Hoe lang zijn jullie al samen?
3: Te lang. Nee. 36 jaar getrouwd.
1: Wauw. En wat is het geheim van dat goede huwelijk?
3: Dat ik altijd blij ben.
2: Hij is weer blij als hij thuis komt.
1: Dat helpt, hè?
2: Ja, dat helpt zeker.
1: Het Heemskerkfestival ook nog tot een uur of 8 of zo duurt het vanavond zeker. Je kan hier nog heen komen. Wat is het allerleukste wat je gezien hebt?
2: Nou, de biertent.
1: Ja. Niet geheel onbelangrijk.
2: We zijn er nog maar net. De muziek momenteel is niet ons genre. Misschien komt er straks nog even wat meukers voor ons.
1: Er komt een rock'n'roll band. Houden jullie van rock'n'roll?
2: Ja, dat rock'n'roll vinden we wel leuk.
3: En je komt mensen tegen die je de hele tijd niet hebt gezien.
1: Dat is ook leuk, hè?
3: Ja, wel grappig. Ja.
1: Ik heb hier nog rond 7:30 gaat Britt van Kazant zingen. Is een uitgeestse zangeres. En vanavond om 8 uur ongeveer... Royal Dice, een Heemskerkse rock'n'roll band.
3: Oké.
1: Gaan we doen?
3: Ja.
2: Nou, dat wordt wel heel erg laat voor ons.
1: Is dat laat?
2: Nou ja, we moeten morgenochtend even vroeg op.
1: Nou, je kan hier gewoon eten ook en zo, hè?
2: Ja,
3: zeker.
2: Dat kan ook, ja.
1: Ik wens jullie een hele fijne middag nog.
3: Dank je wel.
2: Hetzelfde.
3: En daar staat een mevrouw met die rollator. Dat is een ras-echte Amsterdamse. En dat mensen, dat is alleen maar speciaal voor hier gekomen, uit Amsterdam-Osdorp. Gerda.
1: Die met dat ijsje?
3: Ja, met het ijsje.
1: Uit Amsterdam, dan moet ik nu even heen worden. Ik krijg een tip. En als je zo'n tip krijgt... Goedemiddag, dames. Goedemiddag, ik zoek de dame uit Amsterdam. Dat bent u. Hallo, mevrouw.
4: Hallo, meneer.
1: Jij moet niet schrikken, hoor. Het is maar radio, er is geen camera bij. Ik heb gehoord van die meneer daar, die nu aan het zwaaien is naar u, die zegt, je moet die mevrouw even, want die is speciaal uit Amsterdam naar het Heemskerkfestival gekomen.
4: Ja, vooruit. Ik woon nou hier in Westerreep. Lekker, hè? Ik praat helemaal niet plat. Mijn dochter, mijn kleindochter. En en wat dan u weten.
1: Hoe het is in Westerheem, of dat bevalt.
4: Heerlijk, ik heb geen dag spijt. Echt waar.
1: Ik kan het wel een beetje horen hoor. Het Amsterdamse.
4: Ja, nou.
1: Dat moet je erin houden. Dat is leuk.
4: Hoortje.
1: Dat moet je erin houden. En nou, en nu een heerlijk ijsje aan het eten.
4: Ja, lekker toch?
1: Ja.
4: Je moet toch genieten van het leven.
1: Hè? Wilt u iedereen in Westerheem groeten doen van Eimond 360?
4: Laat me zeggen toch eens.
1: Of u iedereen bij u in Westerheem de groetjes wil doen van onze zender.
4: Oké. Okay.
1: En of ze elke dag zouden willen luisteren, want ze hebben leuke programma's. En ook voor jullie zenden wij uit.
5: Ik kijk altijd, ik luister altijd in Radio Noord-Holland, maar dat is wat anders.
1: En op de tv, hè? De tv.
5: Naar Radio Heemskerk, TV Heemskerk op mijn televisie.
1: Ja, kanaal 42 bij Ziggo. En dat heet nu Eimond 360.
5: Oké, maar dit komt ook, dit wordt gefilmd of zo?
1: Nee, het is nu uitgezonden.
5: Wordt het nu uitgezonden?
1: Ja, erg hè? Dames, nog een fijne dag.
4: Hetzelfde en bedankt.
1: Oké, we gaan weer naar de verenigingen, want die zijn hier ook allemaal. Als ik mezelf nog kan verstaan. Maar dat gaat helemaal goed komen, Floris.
0: Ja,
1: het is gezellig, gezellig.
0: Lekker, Jos. Even naar de verenigingen. Ik zie dat zometeen wordt waarschijnlijk opgebouwd op het podium. Want zometeen begint de fanfare begint daar. En dat vind ik altijd zo leuk. Er zit altijd van die percussie. Dus ik heb voor de zekerheid heb ik zelf ook het drumstel meegenomen. Mag ik even?
1: Ja, kom op dan.
0: Okay, komt-ie hoor.
1: Ja.
0: Klinkt toch aardig, hè?
1: Ja, je brengt het leuk, hoor.
0: Zometeen zijn we weer terug op het Heemskerk Festival. Het is hartstikke gezellig. Je bent daar natuurlijk van harte welkom. Eten, muziek en gezelligheid op het kermisterrein in Heemskerk.

0: Of ze zijn er nog niet helemaal uit van wie die cd nou precies is. Akda de Munnik en cd voor jou, cd van mij, kapitein deel 2 hier op Eimond 360... waar we snel teruggaan naar het festivalterrein van het Heemskerk Festival... op het kermisterrein in Heemskerk, waar Jos al de hele middag lekker rondloopt. Mocht je hem tegenkomen, tik hem even op zijn schouder. Misschien lust hij wel een biertje, je weet het niet.
1: Dat doe ik na de uitzending voor.
0: Heel goed, zo heel gestoord, goed. Ja, dat is een test dit.
1: Ik ben aan het kijken voor de sportvereniging TOS. Ga ik ook nog even heen. Ik heb hier de historische kring in Heemskerk is ook. En toen zag ik een bekend gezicht. Een gezicht dat ik al jaren ken. Want het is een van de meest trouwe medewerkers van Radio Heemskerk. Daarna Heemskerk FM. En nu is Heemskerk FM overgegaan in Eimond 360. Samen met Radio Beverwijk en Seaport FM. Hier is Hans van Pelt. Hans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Jij zit hier bij jouw club en dat is Scheepsmodelbouwvereniging Eimond.
2: Ja, Scheepsmodelbouwgroep Eimond.
1: En als je Heemskerk inkomt en je hebt rechts de Shellpomp, dan rij je naar voren. En dan heb je nou een van de mooiste, op de mooiste locatie eigenlijk van het dorp. Daar hebben jullie bij het water je clubgebouw. En dan zie je jullie wel eens met je op afstand bestuurbare scheepjes varen.
2: Ja, zie je, dan varen wij daar. Ja, dat is een heel mooie locatie. Dat de tolweg en de weg naar Assendelft.
1: Hoeveel leden zijn er ongeveer?
2: Hoeveel leden zijn er? 50, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Hier staan allemaal scheepjes. Allemaal zelf gebouwd op afstand te besturen. Jij hebt me net al gezegd. De Johan heb je zelf gebouwd. Het is een prachtige sleepboot. Hoe lang doe je daar nou over?
2: Nou, als je het een beetje mooier doet, dan ben je zo een paar jaar mee bezig, hoor. Ja, dus dat, als je het heel snel doet, is ook niet leuk. Het is een van de hobby's is het bouwen van de bootjes. Dus het varen is eigenlijk bijzaak.
1: Ja, en dan zie ik jullie wel eens. Allemaal met zo'n afstandsbediening in je hand en dan gaan jullie varen. Zelfgemaakte bootjes, kunnen jullie leden gebruiken? Stel dat er nu in IJmuiden of Beverwijk, Heemskerk, waar dan ook mensen luisteren die zeggen... ik heb ook zo'n schip, zelf gebouwd, op afstand bestuurd. Waar kunnen ze zich aansluiten bij SMG Eimond?
2: Nou, we moeten ze op een zondagmorgen varen vaak. En op 4 en 5 juli... hebben we een groter evenement. Dan komen er ook uit Duitsland, Engeland, andere schepen. En dan wordt het een heel groot gezellig varentoestand.
1: Hartstikke leuk. Je kan ook eventjes op internet kijken. Dat is www.smgeimond.nl. www.smgeimond.nl. En dan kun je kijken, dan kun je je aanmelden. En nou ja, lekker meevaren. Hans en hele SMI, heel veel toi toi toi.
2: Ja,
1: en een behouden vaart.
2: Ja, bedankt.
1: Speciaal voor jullie bij Eimond 360 draaien we Rock the Boat. Is wel toepasselijk, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Hans van Pelt, dames en heren. Dankjewel, tot de volgende keer. Ja.

0: sorry, de Youth Corporation en Rock the Boat hier op Eimond 360. En het was Billy Joel en My Life. Het is ook wel lekker om even te weten wat de komende dagen je te wachten staat. Ik zat net eventjes te kijken, hoe is het weer in de Eimond de komende dagen? Nou, klein tipje van Thousand. Leg voor morgen even wat kleren klaar met een laagje. Het wordt wat minder de komende dagen, maar dat betekent dat vandaag nog de uitgelezen dag is om heerlijk te genieten van het Heemskerkse, Beverwijkse en Velsense weer. En wat is een betere plek om daarvan te genieten dan op een festival? Jos, sta jij ook een beetje te genieten daar?
1: Ja, ik sta voor het grote podium en ik denk dat er wel 50 mensen zitten van het Fanfare Orkest Heemskerk. Speciale gasten erbij, Ruud Ketting gaat het allemaal dirigeren zometeen. Ik sta hier naast Floor en Bente. Bente, hi.
2: Hi.
1: Jullie staan bij met een glaasje, ik denk cassis.
2: Ja, een soort van rosé-biertje.
1: Jullie komen uit de buurt?
2: Ja.
1: Uit Heemskerk?
2: Ja, klopt.
1: En jij ook, Floor?
2: Ja, ik ook uit Heemskerk, ja.
1: Wat is het mooiste stukje Heemskerk dat je kent?
2: Nou ja, als ik moet kiezen, vind ik dat de kermis natuurlijk.
1: Nou, daar staan we nu.
2: Ja, dus dan dit veld vind ik een hele mooie plek van Heemskerk, ja.
1: Ik ben al heel oud, zoals je begrijpt. Ik ging naar een jongerencentrum vroeger uit, naar de disco. Hoe doen jullie dat? Want er zijn eigenlijk hier in Heemskerk geen uitgaanspunten.
3: Nee, er is natuurlijk wel Castricum. Daar gaan we wel eens heen en daar zitten ook allemaal schoolvrienden. In Heemskerk gewoon lekker op het terras zitten, eigenlijk. Ja.
1: Hey Floor, zou jij wel, net als ik vroeger, willen uitgaan gewoon hier in de buurt?
2: Ja, ik denk dat de drempel dan wel lager is om uit te gaan. Want ik, ja, dat denk ik wel.
1: Ik zie wel eens jongeren uitgaan. Dan gaan ze naar Bravour of het dorp. Dan gaan ze zitten. De meisjes bij de meisjes en de jongens bij de jongens. Ja.
2: Dat klopt.
1: En zo gaat het, hè?
2: Ja, zo gaat dat. En dan heb je nu tegenwoordig wel bij Jack's. Dat wordt dan om 12 uur 's nachts wordt dat dan wel een beetje een kroeg. Maar dat is dan weer 21 plus. Nou, ik ben zelf nog niet eens 21. Dus dat is dan wel jammer dat je dat niet echt hebt, inderdaad.
1: Ik ben erover begonnen omdat de jongeren in mijn omgeving wel eens horen van jongens...

0: Ja, klopt. Ja.
1: Jullie zouden een briefje kunnen sturen naar het wethouder, de horeca. Dan zeggen we, hey, gaat er wat gebeuren?
2: Ja, dat lijkt me oprecht ook wel een goeie. Ook gewoon omdat je in de steeds ziet, jongeren gaan nu ook buiten hangen. En dan heb je daar weer last van. Maar als je inderdaad zo'n plek maakt, net zoals vroeger, dan denk ik dat dat wel een goede investering zou zijn.
1: Ja, zijn Heemskerkse jongeren zich aan het vervelen? Zie je dat?
2: Nou, vervelen weet ik niet. Maar het valt mij wel op dat je steeds meer jongeren buiten ziet hangen in die hokjes. En dat vind ik wel jammer om te zien. Maar ik weet niet of dat vervelen is.
0: Nee, het is gewoon een andere manier van wel samen zijn en de avond besteden. Maar niet lekker op muziek of zo. Dan is het meer gewoon, ja, misschien wel drinken en toch wel ook veel je telefoon erbij pakken, denk ik. En ik denk dat als je een kroeg of een club hebt, dat dat veel minder is.
1: Ja, oké. Okay. We hebben het allemaal doorgenomen, jongens. Het uitgaansleven hier in Heemskerk.
2: Ja, mooi.
1: Wij willen dansende ezels hebben.
2: Zo is dat.
1: Hey, dames, meiden, tot de volgende keer. Jullie staan voor het podium. Kennen jullie iemand van de fanfare in Heemskerk?
0: Ja, ik ken wel. Ik heb wel meer gezien ook. Met Kerst in Paradiso kunnen we ze zien. En best wel veel mensen eigenlijk.
1: De fanfare gaat beginnen. En mocht je dit horen, kom er dan nu heen. Want ze gaan heel mooi optreden. Hey, dankjewel.

0: vrij recent nog naar zijn biopic in de bioscoop geweest. Een nieuwe film over Michael Jackson. En dat is toch wel een interessante en indrukwekkende film. Hij draait nog in de bioscoop, dus mocht je vanavond misschien niks te doen hebben, dan kan je altijd daar naartoe gaan. Maar je kan ook nog eventjes gaan genieten van het Heemskerk Festival in Heemskerk op het Kermisterrein, want dat gaat tot een uurtje of 9 vanavond door met als grote afsluiter de sensationele rockband uit Heemskerk, Royal Dice. En op dit moment een fanfare, hè, Jos?
1: Ja, die staan op het punt van beginnen. Heemskerkse fanfareband gaat allemaal gebeuren zometeen. Heel veel Heemskerkers erbij. Iedereen kent wel iemand die daar speelt natuurlijk. Heemskerk

0: kijk eens naar Sint-Cecilia, is goed met koper en met alles. Ik loop nog even door de verenigingsmarkt. Een stand met veel belangstelling van schaakvereniging Wijkertoren. Daar wordt geschaakt, simultaan denk ik zelfs. Kinderen die zijn erg geïnteresseerd. Tata Steel wil graag personeel zoeken. Direct salaris, praktijkgericht, betaalde opleiding. Kom werken en leren bij Tata Steel, staat hier. Daar wordt geronseld. En dan heb ik hier TOS in Heemskerk. Dat is sport. Een paar sportieve dames die staan bij een grote oranje stand van TOS. Hallo.
1: Hallo.
0: Jullie zijn sportvereniging TOS. Het zijn de letters T.O.S.S. Waar staan die letters voor?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet.
0: Weet je dat? Waar staan die letters voor? T.O.S.S.
2: TOS en Ovado samen sterk.
0: Oké, nou daar hebben we dat.
1: Dat bedoel ik. Dat, ik had geen idee, maar goed.
0: Om welke sporten gaat het? Ik weet handbal. Of niet? Heb ik dat mis?
1: Daar heb je helemaal mis.
0: Oh, dat zie je wel. Daar ben ik niet goed in.
1: Het is een sportvereniging voor turnen. Maar ook voor volwassen gym, zeg maar. Dan hebben we de TOS Masters, 50+. De yoga. En de...
2: Total Body Workout.
0: Total Body Workout. Dat wil zeggen, dan moet je aan de bak.
1: Nou ja, dat is wel waar. Dat kan ik niet ontkennen. Ik heb meegedaan en ik inderdaad moest ik aan de bak. Maar ik moet er wel bij zeggen, het wordt wel op diverse niveaus gegeven. Dus het is, wil niet zeggen dat je dan in één keer knijterhard tekeer moet gaan. Het wordt echt gekeken van joh, wat kan, wat lukt en wat lukt niet.
0: Nou is het zo, als Heemskerker weet ik om me heen dat meiden zaten bij TOS, vinden dat hartstikke leuk. Wat zoeken jullie? Jongens, meisjes, waar is behoefte aan? Dat zeggen wel. Dus willen jullie graag verwelkomen?
1: Nou, eigenlijk iedereen. Van jong tot oud. Van jongens tot meiden. Dus eigenlijk iedereen. En natuurlijk niet te vergeten, we willen heel graag trainers erbij.
0: Oké.
1: Want ik weet niet of je dat al gehoord hebt op deze verenigingsmarkt, maar de trainersaanbod is schaars. Dus wij zijn ook dringend op zoek naar trainers.
0: Nou, trainers, meld je aan bij sportvereniging TOS.T.O.S.S.
1: Yes, precies.
0: Dat. Gezelligheid troef.
1: Jazeker, het is de leukste vereniging van Heemskerk.
0: En waar zit dat in?
1: Nou, ik denk dat er heel veel samenhorigheid is. Maar het is ook gewoon gezellig. En we denken vooral in mogelijkheden.
2: Dus... Familie. Een grote familie is het. In mijn lessen zeker. En iedereen geeft om elkaar. Dat is ook heel belangrijk.
0: Hier staat een hele gezellige dame. Daar wil je les van hebben.
2: Dat weet ik wel zeker. Komt u op woensdagavond van 8:30 tot 9:30 bij mij trainen. Total Body Workout bij TOS.
0: Maar ook mensen uit Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen.
2: Iedereen is welkom. Echt waar.
0: Sportvereniging T.O.S.S. TOS. Kom naar TOS.
1: Zeker. Kom allemaal.
0: Hey dames, nog een fijne dag verder.
1: Hetzelfde.
0: Het zonnetje doet het en die blijft het nog even doen. Nou Floris, dit is heel gezellig. Het wordt bewaakt, heren van de security. Nou, hier is gewoon heel veel Floris te zien. Tot 9:00 vanavond, kom hier naartoe. En ik vond het even gezellig zo op de radio.
3: Nou, het was heerlijk Jos en we hebben een mooi beeld gekregen van hoe het eruit ziet. Nou inderdaad, wat je zegt, tot 9:00. Met onder andere nog Partido de Samba straks. Ten Hut en Burak. En Brit van Koesant en Royal Duits nog dus. Ja, er is genoeg vermaak daar, denk ik.
0: Hier staat trouwens nog, hier gaat het allemaal beginnen. Er wordt geapplaudisseerd.
4: Het lijkt misschien een hele gekke combinatie, maar het woord fanfare komt ook uit het Arabisch fanfar.
3: Ah, dit is een uitleg over waar de fanfare vandaan komt. Dat is wel interessant. Wij moeten alleen wel naar de reclame. En ja, dat is heel jammer. Maar volgende week, en dat is ook heel leuk. Volgende week zaterdag zijn we gewoon weer terug met een speciale uitzending. Volgende week is er namelijk een open dag bij de brandweer Heemskerk. En dan krijg je alles mee over hoe het werk daar bij de brandweer is. Mag je misschien wel op een ladder mee of even spuiten met de spuitwagen. Is toch ook leuk, Jos?
0: Ja, absoluut. En we zijn live vanuit vaak uit IJmuiden, Velsen, Velsenbroek, Zandvoort, Heemskerk, Beverwijk, noem maar op.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stijdenvaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren... omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen... en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB... Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes... ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B, in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
10: Lubbers wonen en slapen.
11: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
12: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 3C.

0: nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat tot 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: Olievlek aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor ons wekelijks programma All That Jazz. Ik ben Hans Zeijs, de presentator en de samensteller van dit programma, en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

U hoorde in de openingstune de tenorsaxofonist Ben Webster met Just a Sitting and a Rocking. Vandaag gaan we de uitzending verdelen in twee blokken. Eén blok zal gaan over trompetist Chet Baker en één blok gaat over tenorsaxofonist Ben Webster. En daartussendoor laten we vandaag zangeres Billie Holiday horen. We beginnen dus met Chet Baker, een van de beste trompetisten die de jazz heeft gekend. Hij werd geboren in 1929 op een boerderij in Yale, Oklahoma. Zijn vader was muzikant en bewoog zich in de country- en western sfeer. Zijn moeder nam hem veel mee naar de muziekconcoursen. Chet speelde als kind wat op de gitaar en als hij 13 jaar is krijgt hij van zijn vader een trombone. Hij wisselt het instrument al gauw om voor een trompet omdat hij gek is van Harry James. Het gezin is inmiddels verhuisd naar Californië en in 1946 gaat Baker in militaire dienst. Hij mag spelen in de Army Band, maar pas als hij in 1949 de dienst verlaat, gaat hij wat serieuze muziek studeren. Wij gaan eerst luisteren naar Chet Baker. In 1953 met Carson City Stage.

Chet Baker in Carson City States. In 1950 gaat Chet toch weer in militaire dienst. Hij gaat weer spelen in een army band. Hij wordt gelegerd in San Francisco en 's avonds smeert hij hem regelmatig om in de lokale clubs te gaan jammen. Ook gaat de militaire dienst hem steeds meer tegenstaan. Hij duikt zelfs een maand onder. En uiteindelijk belandt hij in een psychiatrisch ziekenhuis en wordt oneervol ontslagen uit militaire dienst. Daarna, na hier en daar wat gespeeld hebben, gaat hij spelen bij tenorsaxofonist Stan Getz. En via korte verbintenis met Charlie Parker komt hij te spelen bij baritonsaxofonist Jerry Mulligan. En dat is een kwartet zonder pianist. We gaan luisteren naar dit kwartet met Moonlight in Vermont.

En dit waren Chet Baker en Jerry Mulligan in Moonlight in Vermont. 3 jaar speelt Chet bij Mulligan en het kwartet maakt wereldfaam. Tijdens een korte afwezigheid van Mulligan probeert Chet Baker nog eigen groepen te vormen en hij gaat ook op tournee. In 1955 speelt hij zelfs in Amsterdam, waar hij later nog regelmatig terug zou komen. Hij speelt veel samen met onder andere pianist Russ Freeman. En hier uit 1954 met Stella bij Starlight.

Stella bij Starlight. Ja, helaas gingen de drugs zijn leven beheersen. Regelmatig werd hij gearresteerd. En dan ook nog eens 3 mislukte huwelijken. Privé ging het hem dus ook niet zo best. In 1966 wordt hij in San Francisco door een paar kerels in elkaar geslagen en verliest enkele tanden uit zijn gebit. Normaal gesproken is het onmogelijk om met een kunstgebit trompet te spelen. Hij blijft echter oefenen en is ondertussen 3 jaar lang pompbediende. En dan komt hij terug. Een van zijn jazzclassics laat ik het nu horen in het volgende nummer: Almost Like Being in Love.

And it was almost like being in love. En deze keer werd dit nummer opgenomen in de Sam Fox Pub in Londen. Ook het zingen van Chet Baker kreeg een aparte glans. Veel van zijn nummers werden door zijn eigen stem ingevuld. En voor snelle nummers was zijn stem niet in. Wel voor de romantische kant van de muziek. En dan kwam zijn stem goed terecht. We gaan luisteren naar een nummer van hem dat ik zelf wel kenmerkend vind voor zijn totale leven. Everything Happens to Me.

En we hoorden trompetist Chet Baker zingend en spelend in Everything Happens to Me. Ja, vlak voor zijn dood heb ik hem nog zien spelen in Den Haag. En toen was het eigenlijk een zielig figuur als mens, maar prachtig spelend als muzikus. Uiteindelijk stierf Chet Baker lichamelijk geveld door de drugs, toen hij in 1988 door nog steeds onbekende oorzaak uit een hotelraam in Amsterdam viel. We gaan nu even luisteren naar een van de beste jazzzangeressen die de jazz heeft gekend, Billie Holiday. Ook haar leven was een mix van jazz, drugs en drank. En in de privésfeer kende zij als zwarte vrouw ook al geen luxe leventje. We gaan luisteren naar Billie Holiday in What a Night, What a Moon, What a Boy.

En we hoorden zangeres Billie Holiday in What a Night, What a Moon, What a Boy. Haar songs zaten vol van de romantiek die zij wel zocht, maar nooit echt gekregen en gevonden heeft. Nu nog een song van haar uit de periode van de 30 jaren. The Way You Look Tonight.

Billie Holiday in The Way You Look Tonight. Ja, voor mij is het toch altijd moeilijk om iets van Billie Holiday uit te kiezen uit al die prachtige nummers die ze heeft gezongen. We stappen over naar tenorsaxofonist Ben Webster, die ook steeds te horen is in de herkennistune van dit programma. Persoonlijk vind ik het een geweldige tenorsaxofonist en ik wil u graag wat van zijn muziek laten horen. Ben Webster, geboren in 1909 in Kansas City, de plaats waar meerdere beroemde jazzmuzici vandaan kwamen. En als kind kreeg hij piano- en vioollessen en leerde zichzelf spelen op de altsaxofoon en de klarinet. Hij begon zijn loopbaan als pianist in kleine combo's, maar geïnspireerd door tenorsaxofonist Lester Young werd er toch de tenorsaxofoon. Wij gaan luisteren naar Ben Webster in Making Whoopee.

Tenorsaxofonist Ben Webster met Making Whoopee. Ja, Webster had ook een bijzondere vereering voor tenorsaxofonist Coleman Hawkins. En toen de ster van Webster begon te stijgen, kon het niet uitblijven dat hij ook met die geweldenaar samen zou spelen. Daarom noemen we nu een nummer van de twee gigantische tenorsaxofonisten Ben Webster en Coleman Hawkins in You'll Be So Nice To Come Home To.

En we hoorden Ben Webster en Coleman Hawkins samen met de Ben Webster Quintet in You'd Be So Nice To Come Home To. Wegens zijn uitpuilende ogen kreeg Webster de bijnaam The Frog. En ook nog vanwege zijn humeur de bijnaam The Brute. In zijn lange en glorievolle loopbaan speelde hij dus met vele andere grootheden samen. Hier gaan we even luisteren waar hij speelt samen met pianist Oscar Peterson in When Your Lover Has Come.

Ben Webster samen met het trio van Oscar Peterson in When Your Lover Has Gone. Uiteindelijk ging ook een wens van hem in vervulling, namelijk spelen bij Duke Ellington. En vooral door die verbintenis kreeg hij wereldwijd de bekendheid als stersolist. Ja, in het begin moest hij nog wel even wennen, want er was nog geen partituur voor hem en moest hij eventjes kijken bij zijn buurman naast hem. Maar toen Ellington alles naar zijn spel had omgezet, kon hij een tijdje glorievol bij Duke Ellington spelen. Maar na zijn verbindenis met Ellington vormde hij zelf vele kleine groepen en trad met vele andere grootheden op. Ook bijvoorbeeld met de pianist Art Tatum. En uit die sessie laten we horen Come With The Wind. En het begint met het typerende pianospel van Art Tatum, totdat Ben Webster in kon blazen.

0: Ben Webster en Altuitman.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in Nijmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Milan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer, op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Wonderland. Iedere zaterdagmorgen op Radio B.

0: over het Eurovisie Songfestival. Dit is Eurovision 12 met Rob Keeson.
1: Ja, en u als vaste luisteraar van Wonderland zult ongetwijfeld denken: Wonderland en Eurovision 12. Hoe zit dat? Ik ga het u uitleggen. Een hele goede morgen trouwens. Eurovision 12 was een programma op Radio Beverwijk wat 2 jaar geleden gestopt is, maar daarvoor 7 jaar lang op de vrijdagavond is uitgezonden. En we stopten eigenlijk omdat het succes voor Nederland een beetje uitbleef en omdat we eigenlijk al alles verteld hadden wat we wilden vertellen. En toen gebeurde er het volgende. Nederland won na 44 jaar het Eurovisie Songfestival weer. En ja, als je naar zo'n nieuw songfestival toe gaat, wat straks ergens in mei 2020 in Nederland zal plaatsvinden, dan valt er weer genoeg te melden. En als het niet zo is, dan hebben we altijd de rijke geschiedenis van het songfestival. En dat gaan we de komende weken, vele weken, gaan we dat doen van 11 tot 12 hier bij Wonderland. Wonderland presenteert Eurovision 12 points. Ik zei het al, we wonnen eindelijk na 44 jaar weer. En het is natuurlijk uit den boze om aan u te vragen: met welk nummer wonnen we en wie was de zanger? Natuurlijk, Duncan Lawrence en Arcade.

0: Eurovision 12 points.
1: Eurovision 12 points hier in Wonderland. Iedere zaterdag, ik kan het nog maar een keertje zeggen, tussen 11 en 12 uur. En wat gaan we het hele komende jaar doen? Aftellen naar dat songfestival wat in Nederland zal worden gehouden. Waar? Dat is nog even de vraag, maar dat zal ongetwijfeld de komende weken wel duidelijk worden. Wat we in deze uitzending onder andere gaan doen is elk jaar of elke week een jaar bij de kop pakken. En zo pakken we nu het allereerste songfestivaljaar 1956 even bij de kop. Het werd gehouden in Lugano. Het Eurovisie Songfestival is een jaarlijkse tv-show die heel Europa, ja, daar wordt het in uitgezonden, en die tot doel heeft de productie van originele liedjes van hoge kwaliteit binnen de populaire muziek te stimuleren door concurrentie tussen tekstschrijvers en componisten aan te moedigen middels internationale vergelijking van hun werk. Nou, hoe lachwekkend die bewering eigenlijk ook mag lijken, ze geeft toch eigenlijk wel echt het officiële doel aan van wat misschien wel de meest controversiële en verketterde tv-show is die ooit in de wereld is uitgezonden. In het begin ging het echter vooral om de promotie van televisie. In 1954, dus 2 jaar voor het eerste songfestival, kreeg het zojuist gevormde kartel van Europese publieke omroepen, de European Broadcasting Union, kortaf gezegd eigenlijk de EBU, die kreeg de opdracht om met nieuwe ideeën te komen voor gezamenlijke programma's. Daarop lanceerde Italië het voorstel om een exclusieve Grand Prix van het Europese lied te organiseren die in het voorjaar van 1956 dan zou moeten worden uitgezonden. Slechts 7 van de oprichters van de EDU die namen deel aan dit eerste spektakel. Dat waren Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk niet, want die schreven te laat in om nog te kunnen meedoen. Ze zonden de finale trouwens wel uit. Gepromoot door Marcel Besançon, algemeen directeur van de Zwitserse televisie, stemden de Zwitsers ermee in als gastheer op te treden voor die eerste wedstrijd. En deze vond plaats in de kleine Teatro Kurzaal in Lugano, gelegen in het Italiaans sprekende deel van Zwitserland. En wel op donderdag 24 mei 1956. Elk van de 7 deelnemende landen, ja, 7 maar, mochten 2 liedjes selecteren die in de finale meedongen naar de eerste prijs. En dat was dus eigenlijk ook de enige keer dat met meer dan 1 nummer kon worden ingeschreven. Het allereerste liedje dat in het festival ten gehore werd gebracht was de Nederlandse Yeti Pearl met De Vogels van Holland. Is toch wel leuk, het allereerste liedje.

was in Holland vrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief? Zijn de meisjes

want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoende. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes.

En dat was het allereerste applaus op het allereerste Eurovisie Songfestival voor Jetty Pearl en de Vogels van Holland. En daarvoor hoorde u trouwens Liz Assia met het nummer Das alte Karussell. Ja, en Liz Assia die kwam eigenlijk uit voor Zwitserland en Jetty Pearl natuurlijk voor Nederland. Wie was dan wel die tweede die zong voor Zwitserland? Was ook Liz Assia. En wie was de tweede die zong voor Nederland? Dat was Corrie Brokken. Maar daarover straks meer, want dan gaan we natuurlijk dat liedje ook beluisteren. Ja, er zijn helemaal geen videobeelden of banden bewaard gebleven van het allereerste Eurovisie Songfestival. Er is wel een geluidsband van de show bewaard gebleven. Daar hoorde u net iets van. Maar ja, videobanden die blijken er echt niet te bestaan. Het is trouwens ook helemaal niet duidelijk hoe de winnaar werd gekozen. Wat wel is vastgelegd is dat er elk land dus twee juryleden mocht benoemen om namens dat land te stemmen. Om de een of andere duistere reden werden twee Zwitsers uitgenodigd om Luxemburg in de jury te vertegenwoordigen. Dus in plaats van Luxemburg nog twee Zwitsers extra. Nou ja, het was natuurlijk dan ook geen verrassing dat Zwitserland het allereerste Eurovisie Songfestival won. En van die twee liedjes, Das alte Karussell van Liz Assia en Refrain, werd Refrain als winnend liedje gekozen. En na afloop schiep trouwens Liz Assia een precedent, zo heet dat. Want de volgende festivals, ja, daar is zij mee begonnen op dat allereerste Songfestival, om aan het einde van de show nog een reprise te geven van het triomferende liedje. De winnares van het allereerste Eurovisie Songfestival en het lied, Liz Assia en Refrain.

En natuurlijk groot applaus voor Liz Assia, die met dit nummer Refrain het allereerste Eurovisie Songfestival won. Misschien zijn er wel mensen die hun klokje erbij houden en zeggen, lijkt het nou of duurden die liedjes vroeger veel langer? Nu is het besloten, een liedje mag echt niet langer duren dan 3 minuten. En dat kwam eigenlijk door het feit dat in 1957... waar we het volgende week over gaan hebben, de Italiaanse Nunzio Gallo met het nummer Corde della mia chitarra een lied op het Songfestival zong die maar liefst 5 minuten duurde. Dat was te lang. En toen is er dus besloten om vanaf 1958 te zeggen, een liedje mag niet langer dan 3 minuten duren. In de loop van de tijd zijn trouwens enkele elementaire regels van het festival, die zijn hetzelfde gebleven. A. Er moet live gezongen worden. En, dat was in 1956 zo, moest ook de muziek live worden gespeeld. Dat is in latere jaren afgeschaft. Bij het eerste festival was er ook geen beperking aan het aantal uitvoerende artiesten dat op het podium mocht staan en het liedje kon in elke taal gezongen worden. Toen al. In de volgende jaren daarna mochten maximaal 2 personen aan de uitvoering van een liedje meewerken en dat moest in een van de erkende officiële talen van de strijdende landen gebeuren. De liedjes moesten oorspronkelijk zijn en ze mochten nog niet zijn gepubliceerd, nog niet zijn opgenomen of worden uitgevoerd voordat ze in de nationale voorronde werden ingebracht. Ja, en elk land die had zo zijn eigen methode om het deelnemende liedje uit te kiezen. Maar in het beginsel moesten alle landen zich allemaal aan diezelfde regels houden. Maar ja, goed, te weinig deelnemers dus in 1956. We noemen ze even Zwitserland, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. Dan hebben we Luxemburg, ik moet zelf ook even denken hoor, Italië. En dan hadden we, geloof ik, alles al gehad. Ja, zo snel gaat dat. En daarom mocht dus elk land 2 liedjes zingen. We hoorden al eerder Das alte Karussell van Liz Assia. En daarna hebben we dan ook het winnende liedje van Liz Assia gedraaid, Refrain. Dus 2 keer Liz Assia voor Zwitserland. Nederland die deed dat anders. Die stuurde 2 verschillende zangeressen en dus ook 2 verschillende liedjes. We hoorden al eerder De Vogels van Holland. En we zullen de naam de komende weken nog vaak horen, want ze heeft heel wat keren meegedaan, Corrie Brokken met Voorgoed voorbij.

Dan hebben we met dit applaus voor Corrie Brokken de twee liedjes van Nederland gehoord en de twee liedjes van Zwitserland. En u snapt natuurlijk wel, we kunnen in een uur tijd niet alle liedjes draaien. Dat wordt straks wat makkelijker, want straks kunnen we de top 3 van een land draaien. En waarom kunnen we dat niet van 1956? Omdat in 1956 alleen bekend werd gemaakt dat refrein van Liz Assia heeft gewonnen. En wie op welke plaats verder stond, dat werd niet bekendgemaakt. En is ook nooit bekendgemaakt. Goed, we gaan nog even terugduiken in de geschiedenis. We waren namelijk gebleven bij dat het lied dus in de nationale taal moest worden gezongen vanaf 1957. En hoe zit het nu verder? Naarmate de uitvoeringstechnieken zich in de loop van de jaren steeds verder ontwikkelden, werden ook de regels steeds maar aangepast. In 1957 kwamen er achtergrondzangers bij en ondersteunende muzici. En begin jaren 60 mochten er ook dansers op het podium komen. Nou, die zien we nog steeds op de meest vreemde manieren. In 1973 werd bij de inzending van het Verenigd Koninkrijk voor het eerst gebruik gemaakt van een tevoren opgenomen geluidsband. En in 1999, toen vervingen de banden het orkest helemaal. Maar de stemmen, die blijven live, hoewel met de komst van de achtergrondzangers, de dansers en de muzici in veel gevallen de liedzanger nauwelijks zijn of haar mond open doet. Tegenwoordig mag een liedje dus maximaal maar 3 minuten duren, ik zei het al eerder, maar in 1957 was het officiële maximum 3,5 minuut. En in de eerste jaren overtraden veel liedjes die regel, iets wat nu echt niet meer zou worden toegestaan. Onze zuidenburen, daar leefden we ook altijd ontzettend mee. En in 1956 was het allereerste Belgische liedje van Fut Leclerc. Monsieur, en dan wordt het Frans. Monsieur Le Noir de la Seine. En dat klonk dan als volgt. En als u goed naar de tekst luistert, dan hoort u hem die Franse titel beter uitspreken dan dat ik dat deed.

0: ses bras de sable et d'eau.
1: En dat was het applaus voor onze Belgische deelnemer uit 1956. Dat was dus Fut Leclerc en Monsieur Le Noir de la Seine. Nou, ik heb goed naar de titel geluisterd. Ik denk, dan komt het er misschien wat beter uit. We gaan eens eventjes iets leuks doen. Ja, we gaan namelijk naar Italië. En dat is een beetje de inleiding voor een rubriek die er ook elke week in zit. Italië die stuurde in 1956 ook uiteraard twee deelnemers. Franca Raimondi en Toninia Torielli. Maar het gaat nu eventjes om die plaat van Franca Raimondi. In 1956 zong zij Aprit la finestre. Aprit la finestre. Ja, dat is mijn beste Italiaans wat ik u voor kan schotelen. Als u denkt, hoe klinkt dat nummer dan? Nou, dat laat ik u even een stukje van horen.

0: Aprite le finestra, ja, van Franca Raimondi, die met dit lied Italië vertegenwoordigde in 1956. Als u denkt, ja, maar wat is er nou zo bijzonder aan? Nou, het is een mooie inleiding tot deze rubriek.
1: Eurovision 12 points. De koffer van de week.
0: Ja, de koffer van de week. Natuurlijk moet ik het heel netjes zeggen, hè? De cover van de week, oftewel de cover van de week. Nou, wat houdt dat in? Dat houdt in dat in die tijd, vooral vroeger, een liedje wat op het Songfestival werd gezongen, of het nou een Duits nummer was, of een Italiaans nummer, of het was een Zwitsers nummer, dat maakt allemaal niet uit. Het was altijd een beetje een sport om ook als Nederlandse zanger of zangeres zo'n liedje te vertalen of je eigen tekst erop te gaan maken. Nou, u heeft dat Aprite la Finestra nogal in uw hoofd zitten. Daar werd onder andere door Willy Albert die een cover van gemaakt, maar ook door, houdt u vast, Letty de Jong en een mannenkoor. Ja, dan klinkt dat nummer natuurlijk heel anders. Maar net zo leuk, hier is de cover van de week.

Twee weken nadat Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv heeft gewonnen, kunnen geïnteresseerde gaststeden en regio's zich sinds vorige week aanmelden bij de organisatie. Het Eurovisie Songfestival 2020 wordt een samenwerking tussen de NPO, de AVRO, TROS en de NOS in co-productie uiteraard met de EBU, de European Broadcasting Union. De organisatie van het festival wordt door deze partijen gezamenlijk dus opgepakt. Een van de belangrijkste succesfactoren voor een geslaagd Eurovisie Songfestival is de gaststad. De komende weken geeft de organisatie ESC 2020 The Netherlands steden, regio's de gelegenheid om zich aan te bieden. Let op, steden of regio's. De criteria waaraan een gaststad en een locatie moeten voldoen, die worden nu in kaart gebracht. Het selectieproces van de gaststad ziet er als volgt uit in hoofdlijnen. De eerste helft van juni, alle steden en regio's die interesse hebben getoond, ontvangen van de organisatie het document met daarin de criteria waaraan een gaststad moet voldoen om in aanmerking te komen het Eurovisie Songfestival 2020 te verwelkomen. En op basis hiervan wordt dan steden of regio's gevraagd een bidboek in te dienen. De eerste helft van juli is er dan de mogelijkheid voor steden of regio's om dit bidboek in te dienen bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020. Dat betekent dat steden of regio's 4 weken de tijd hebben om een bidboek voor te bereiden. De definitieve selectie van de gaststad Eurovisie Songfestival 2020 die vindt dan zo spoedig mogelijk daarna plaats. Diverse steden hebben de afgelopen week al interesse getoond, maar zullen die interesse dus nu ook moeten gaan omzetten in een bidboek. En daarin zal onder meer moeten staan wat de steden te bieden hebben, ook trouwens op financieel gebied. Welke locaties ze willen inzetten voor het Songfestival en welke ideeën zijn er voor het bijprogramma. De welkomstreceptie, de Euroclub, Eurovillage enzovoorts enzovoorts. Daarnaast moeten zij voldoen aan de criteria. En dat zijn onder meer de nabijheid van een internationaal vliegveld, goede infrastructuur en voldoende beddencapaciteit voor delegaties en bezoekers. Daarnaast moet natuurlijk ook de locatie zelf aan de criteria voldoen om 3 live shows te kunnen verzorgen en moet de locatie zo'n 6 weken van tevoren beschikbaar zijn. Stadions als het Gelderdoom in Arnhem, Johan Cruijff Arena in Amsterdam en Carjeans Stadion in Den Haag, dat momenteel nog dakloos is trouwens, die lijken daarmee al kansloos. Nederland organiseerde het Eurovisie Songfestival tot nu toe 4 maal. De eerste keer in 1958 vond het nog gewoon plaats in een tv-studio in Hilversum. En in 1970 viel de keus op de RAI in Amsterdam en de laatste 2 keer in 1976 en in 1980 werd het congresgebouw in Den Haag bezocht. De kaarten lijken nog lang niet geschud, maar 1 ding is wel zeker. Een hele grote kans maakt Maastricht, want die voldoet aan veel criteria en hebben al heel vroeg van tevoren gezegd dat ze het Eurovisie Songfestival willen organiseren. Nou ja, waarom niet, toch? We gaan weer even terug naar die avond 2 weken geleden. Ziet u het weer even voor u? Duncan Lawrence links en die Zweedse meneer aan de rechterkant. En ze stonden beide op het punt om te gaan winnen. Werd het Duncan Lawrence of werd het John Lundvik? Met zijn Too Late for Love. Het werd onze Duncan. En het gezicht van die John Lundvik, dat zal ik nooit vergeten. Natuurlijk, we keken allemaal naar het gezicht van Duncan. Maar kijk nog even op YouTube terug en zie de terechte, tuurlijk, teleurstelling van deze Zweed. Hij zong trouwens dit. Hey, how you been? I wanna do

Het Eurovisie Songfestival was vroeger een springplank naar een hele leuke carrière. Natuurlijk, een mooi voorbeeld daarvan is ABBA. Maar wat dacht u van Céline Dion? Wat dacht u van Vic Leandros? Nana Mouskouri, die ook eerst met het Songfestival mee heeft gedaan. En deze Duitse meneer, Freddie Quinn, die in 1956 voor Duitsland meedeed met het nummer Zo geht das jede Nacht. Ja, ook hij is natuurlijk geen onbekende voor ons nu, anno 2019. Goed, we gaan er nog eentje draaien. De bijdrage van Frankrijk. Danny Delberson met het nummer Il et là. En dan zeg ik steeds de bijdrage van en de bijdrage van. Maar u weet ondertussen, elk land nog twee liedjes doen. Dan wordt het volgende week een stuk makkelijker. Want toen bracht elk land gewoon één liedje. Maar hier is Danny Delberson en Il et là.

En zo was Eurovision 12 points te gast bij Wonderland. En ja, dat is voorlopig 52 weken lang, denk ik, totdat het Eurovisie Songfestival in Nederland zal worden gehouden. Iedere week Wonderland tussen 11 en 12 met Eurovision 12 points. En vandaag konden we lekker eventjes naar 1956 gaan. En volgende week gaan we naar 1957 en dan draaien we gewoon lekker de top 3. En daar zit de Nederlandse plaat bij. Oké, ik zeg het gewoon. We wonnen in 1957. Maar daarover volgende week meer. Later in de periode zal Frank Koning weer aanschuiven. En dan gaan we het weer met z'n tweeën presenteren. Ook geregeld telefonisch contact met Beverwijkse of IJmondiale mensen. En gesprekken hier in de studio met mensen die een warm hart toedragen aan het Eurovisie Songfestival. Dus het zal elke week een verrassing zijn. Volgende week is er weer Wonderland van 10 tot 12. Maar van 11 tot 12 zit daar dan weer Eurovision 12 points. Bedankt voor uw aandacht. Fijn weekend verder. En tot de volgende week.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: Zuid-Kazé. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En we vervolgen ons programma met Kris Kras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek. Technieke presentatie wordt verzorgd door Hans Deist.

We beginnen vanavond met een luchtig en overbekend stukje muziek van Mozart, Eine kleine nachtmuziek. En daarvan draaien we de First Movement, hier gebracht door het Vienna Muziekvereinzaal.

The First Movement van Mozarts Eine kleine Nachtmuziek. Acciangelo Corelli werd geboren in 1653 in de stad Fusignano in Italië. Hij studeerde in Bologna en omstreeks 1685 verhuisde hij naar Rome, waar hij zijn eerste sonata's voor de viool publiceerde. Corelli bezocht ook Modena en Napels en hij dirigeerde in het Romeinse verblijf van Christina van Zweden en onderwees vele vioolstudenten, waaronder Pietro Locatelli. Het werk van Corelli bestaat onder meer uit de serie Concerti Grossi, waarvan Concerto Grosso Opus 6 nummer 8 bekend werd als zijn kerstconcert. Dit kerstconcert draaien we nu natuurlijk niet. Nu hebben we echter iets anders van zijn hand, namelijk allereerst heel kort maar krachtig Padinerie en daarna het ingetogen Sarabande.

En dat was achtereenvolgens Badinerie, gevolgd door Sarabande van Corelli. Uit de opera Carmen van Georges Bizet komt het heel bekende nummer Chanson du Toreador. De drie baritons Marco Bakker, Ernst Daniel Smit en Henk Poort hebben ook dit nummer gezongen. En daar gaan we nu naar luisteren.

Chanson Tutorial door, gezongen door Marco Bakker, Ernst Daniel Smit en Henk Poort. En het kwam dus uit de opera Carmen van Georges Bizet. Franz Peter Schubert was een Oostenrijks componist die leefde van 1797 tot 1828. Hij was de zoon van een onderwijzer en een van diens 19 kinderen. Ja, Frans zong heel mooi en heeft daarom op jeugdige leeftijd al gezongen bij de Sängerknaben van de Weense Hofkapel. Op 17-jarige leeftijd kreeg hij succes met componeren. Helaas heeft het leven van Schubert grotendeels in het teken gestaan van armoede en is hij al op 31-jarige leeftijd overleden. Toch heeft hij veel muziek achtergelaten. En we gaan nu luisteren naar een ouverture van zijn hand, de Rosamunde-ouverturen. Gaat u er maar eens lekker voor zitten.

De Rosamunde Overture van Schubert. Chopin had een Franse vader en een Poolse moeder. Hij is geboren in Polen. Zijn ambitie als pianist en componist blijkt uit het feit dat hij reeds op 7-jarige leeftijd zijn eerste composities heeft kunnen uitgeven. Een Polonaise in G kleine terts en een Polonaise in Bes grote terts. En op zijn 8e jaar gaf hij zijn eerste openbare concert. Op zijn 21ste is hij naar Parijs verhuisd om zijn carrière als pianist en componist voor te zetten. Want wegens politieke ontwikkelingen in Polen, dat in 1830 tevergeefs in opstand kwam tegen de Russische bezetters, kon hij nooit meer terug naar zijn geboorteland. Uiteindelijk is hij zelfs Frans staatsburger geworden. Chopin heeft veel muziek geschreven, vrijwel allemaal composities voor piano solo. De compositie waar we nu naar gaan luisteren is ook zo'n piano solo. Het heet Polonaise nummer 1 in A groot, Military.

En dat was de Polonaise Military van Chopin. Jean-Joseph Mouret was de zoon van een koopman in Zijde. Jean-Joseph bleek al snel een goede zanger en componist. Zijn vroege composities werden goed ontvangen. Op de leeftijd van 20 jaar verhuisde hij naar Parijs, waar hij al snel bekend werd. Zijn indrukwekkende werken maakten hem een van de belangrijkste exponenten van de barokmuziek in zijn land. Hoewel de meeste van zijn werken niet meer opgevoerd worden, overleefde de naam Mouret tot vandaag. En dat is dankzij de populariteit van het muziekstuk Rondo uit de Symfonie van Fanfare. Het is een kort stukje, maar naar deze Rondo gaan we nu luisteren.

En we hoorden Rondo uit Symfonie Fanfare van Mouret. We gaan luisteren naar een overbekende compositie van Mozart. Het Andante uit Mozarts 21ste pianoconcert. Deze muziek is gebruikt in de film Elvira Madigan uit 1967. En daarom wordt deze compositie tegenwoordig ook vaak Andante Elvira Madigan genoemd. Het andante begint heel dromerig met alleen violen. Dan zet de piano in, die in eerste instantie de melodie van de violen herhaalt, maar dan vervolgens allerlei nieuwe melodieën speelt.

het Andante Elvira Madigan van Mozart. Aaron Copland was een Amerikaanse componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist en hij leefde van 1900 tot 1990. Hij was de zoon van een Joods echtpaar dat uit Litouwen,

De prelude uit de Appalachian Spring van Aaron Copland. Ook André Rieu komt toch wel regelmatig in ons programma terug. Deze keer heb ik een fijne wals gevonden. We gaan luisteren naar het orkest van André Rieu met de wals Le Patineur. En dat is natuurlijk van de Franse componist Walt Teufel. Bij ons is deze wals ook bekend als de schaatsenrijderswals.

Het Johann Strauss Orkest van André Rieu speelde Le Patineur van Waldteufel. En als slot van deze uitzending blijven we nog even in de walsfeer. En dan van Johann Strauss. En we gaan luisteren naar de Vienna-wals. U heeft geluisterd naar Kriskras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie en techniek werden verzorgd door Hans Deist.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stede Vaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Vanik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper 20 en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: fingers, you'll all feel an incredible desire to buy this record.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een